0: altijd aan.
1: Radio NL.
0: Radio NL.
2: Er is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niets meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater.

de winter van mijn tijd. Is er muziek die me begeleidt? Want als ik eens zal moeten sterven, dan wordt het sterven zonder spijt.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 3:00.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De Straat van Hormuz gaat weer open zodra Amerika en Iran hun vredesakkoord ondertekend hebben. Dat gebeurt aanstaande vrijdag. Ook is afgesproken dat Amerika miljarden dollars aan bevroren Iraanse tegoeden vrijgeeft. Frankrijk, Duitsland, Engeland en Italië hebben ook aangekondigd hun sancties tegen Iran op te heffen. De EU wil wat gaan doen aan de internationale drugshandel, meldt de Telegraaf. Op een EU-top wordt deze week besproken hoe ze de invloed van drugsbendes van buiten Europa moeten aanpakken, zoals die van Bolle Jos. De VVD roept op om de Europese geldkraan naar Sierra Leone dicht te draaien, zolang Bolle Jos daar vrij rondloopt. In de buurt van Nijmegen is gisteravond een vrouw uit het Maas-Waalkanaal gered. Dat meldt Omroep Gelderland. Er moesten onder meer een boot en een duikteam aan te pas komen. De vrouw was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze in het water is beland. En veel mensen hebben kritiek op de wissels van Ronald Koeman, waardoor Oranje vlak voor het eind de zege op Japan verspeelde. Maar aanvoerder Virgil van Dijk snapt het wel. Hij wist dat de Japanners zouden gaan aanvallen. En ook Koeman zelf heeft geen spijt van zijn keuze. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Zie je nou wel, ze ruikt me.
4: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Leiders van over de hele wereld zijn blij dat er een deal is tussen Amerika en Iran. Zo zegt VN-baas Antonio Guterres dat het een cruciale stap is naar vrede in het Midden-Oosten. En Duitsland en Japan hopen vooral dat de straat van Hormuz snel weer open gaat. Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Bij nieuwe aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Onder andere hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten en drones. Ook is er stroom uitgevallen. In Polen zijn er straaljagers de lucht ingegaan, omdat er ook drones in de buurt van de Poolse grens zijn gezien. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Flodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. En de Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK, maar Amerika niet inkwam, hoeft zich geen zorgen te maken om zijn geld. De 4-5 laten weten dat hij volledig wordt uitbetaald. De scheidsrechter werd weggestuurd omdat hij volgens de Amerikanen misschien banden heeft met terroristen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Adverteren op de radio.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de vloer van hun stal en belanden in de mestkelder. En dat loopt vaak dodelijk af, zegt Wakker Dier in het AD. Dieren die in de mestkelder terechtkomen kunnen verdrinken of stikken in de giftige gassen. Wakker Dier wil nu dat er andere vloeren in de stallen komen. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. Als er een vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. En een opvallend beeld in het stadion waar Oranje gisteravond gelijk speelde tegen Japan. Na de wedstrijd ruimden de Japanse supporters namelijk massaal het stadion op. Ze hadden zelfs hun eigen vuilniszakken meegenomen. Het is niet voor het eerst dat de Japanners dit doen. In de Japanse cultuur is netheid erg belangrijk. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
4: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
1: Adverteren op de radio.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

Yeah.

toch bij je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het WK is niet geweldig begonnen voor het Nederlands elftal. Dat speelde met 2-2 gelijk tegen Japan. Virgil van Dijk kopte kort na rust 1-0 binnen. Nadat Japan op gelijke hoogte kwam, maakte Crescencio Summerville de 2-1 voor Oranje. Nederland leek lang te gaan winnen, maar vlak voor tijd maakten de Japanners de gelijkmaker. De wedstrijd van Oranje werd ook door koning Willem-Alexander en koningin Maxima gevolgd. Dat deden ze samen met keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. Zij zijn in Nederland voor een staatsbezoek. Sport verbroedert, schrijft het Koninklijk Huis, bij een selfie van Willem-Alexander met de Japanse keizer. Na maanden onderhandelen zijn Amerika en Iran er eindelijk uit. Er is een vredesdeal tussen de twee landen. Alle gevechten moeten stoppen, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog een paar gesprekken plaats en vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. En vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor €49 per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. Er is veel animo voor de actie. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. En dan het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
10: Mooi van Ethos.
0: Dit is Radio NL.
1: Radio NL.
0: Je kent ons natuurlijk van.

0: Lokaal.nl. Altijd aan.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Radioreclame is snel en flexibel. Kijk op adverteren op de radio.nl.
3: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
5: Hebbes.
4: Kijk op ben.nl.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele week aan poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
9: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
10: Tot snel op 247wood.nl.
11: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
12: Een hele goede morgen, je luistert Radio Areel. Het is 6:05, maandagochtend. Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zonder Lars, die slaapt nog even uit na een weekje mega run. Daarom Rory op zijn plek vanochtend. Stuur wel even je vertrouwde appje. Gewoon even zoals je elke dag doet. Of misschien nooit, maar nu wel even. Stuur even een tekst of een spraakberichtje. Laat weten dat je wakker bent. Altijd leuk om even van je te horen. Bij de ANWB zijn ze ook al wakker. Maar daar zeggen ze dat er nog niks te melden is. Een normale ochtendspits wordt te verwachten deze maandagochtend. Dus alles moet nog een beetje op gang komen. Ik zeg gas geven.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Rory Jonker, ga! Nou, zullen wij dat ook maar even doen, gas geven met T-Chin zometeen. En nu de nieuwste Tino Martin, Jong en Dom.
13: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bijvoorbeeld, die is afgelopen week natuurlijk geëindigd. Lars, die slaapt daar nog even een dagje van uit. Dit weekend thuisgekomen en kon dan gisteren mooi ook even de wedstrijd kijken, denk ik. Dat is dan even bijkomend voordeel. Eerste wedstrijd van Nederland bij het WK. Ja, heb je het een beetje meegekregen? Ik moet zeggen, ik wist natuurlijk dat ik vroeg op moest vandaag, maar ik heb toch de eerste helft even zitten kijken. Dat is misschien niet slim, gezien de kleine oogjes, maar toch even kijken. Maar ik heb begrepen, de tweede helft, die was eigenlijk spannender, hè? We waren onderweg naar een overwinning. En toen toch nog een gelijkmaker, 2-2. Mocht je het gemist hebben, bij deze de samenvatting. Ja. Ik weet niet hoe het dan zit met de oranje koorts, of dat nog een beetje leeft. Ik moet zeggen, ik heb tot nu toe wel alle wedstrijden een beetje zitten volgen van het WK. En ik zou het wel leuk vinden als Nederland weer een beetje ver gaat komen. Maar we gaan het zien. Ja, ik heb wel nog gisteren, ik weet niet of jij dat ook gezien hebt, een stukje van de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Of een stukje, die heb ik helemaal zitten kijken. Ach, wat hebben ze gestreden, hè, dat Curaçao. Uiteindelijk toch nog 7-1. Maar ik vond het mooi, die ene goal, die historische goal die zij maakte. Hè, dat was de eerste goal van Curaçao ooit op een WK. Nou ja, dat team, uitzinnig. Je ziet dan op een gegeven moment, hè, bij goal 6 van Duitsland, zie je ook wel vreugde. Maar dat is bijna een beetje routinematig, beroepsmatig. Zie je zo'n speler die geeft dan zo'n handkus aan het publiek. Dan denk ik, ja, dan vind ik die uitzinnige vreugde van Curaçao vind ik dan toch mooier. Ja. Andere uitslagen van vannacht. Zweden-Tunesië hebben gespeeld. Dat is 5-1 geworden. Ook een mooie. Ja, wij moeten ook nog, hè, tegen die landen. Ik ben benieuwd wat dat gaat worden. En Ivoorkust-Ecuador ook geweest. Daar was het 1-0. Is er dan ook nog ander nieuws vandaag? Nou ja, dat wel. Er is namelijk een eerste stap gezet richting vrede in Iran. De VS en Iran die gaan voor het eerst met elkaar echt in gesprek. En ze hebben de eerste afspraken gemaakt voor vrede daar. Nou, het zou mooi zijn als dat een beetje zou lukken daar natuurlijk. Nou, dat wat betreft het nieuws van de dag.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: En verder is het een koele dag voor de tijd van het jaar. Vanmiddag maxima van 16 graden. Nou, die oranje koorts maar even een klein beetje aanwakkeren dan. Her en der een WK-liedje. We gaan dat elftal ook nog een keer samenstellen deze week bij Radio NL. En Wolter Kroes is hier. Viva Hollandia!

0: Het Songfestival 1975. Teach-in, zing, dingen, dom hoor je. En ook Tino Martin, jong en dom.
1: Goedemorgen.
0: Zo, goedemorgen.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, 12 over 6 op maandagochtend. Het is het begin van een nieuwe dag en ook een nieuwe week. En ook ja, tegelijkertijd een beetje, ja, zeg maar, de afterparty van heel veel dingen. Van de mega-run bijvoorbeeld.

0: Hoort ook op Radio RL en ik heb een hart zo groot als een klerenkast. Dit is de ochtendshow, het ochtendprogramma van Radio RL tot 9 uur vanochtend bij je. En nou, we gaan eens even beginnen met iets belangrijks, namelijk met de spreuk van de dag. Ad, die is al wakker. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Lars, goedemorgen Clubke. Het is weer maandag en de spreuk van vandaag die luidt: echte vriendschap overstijgt afstand en tijd. Het maakt niet uit hoe lang jij elkaar niet hebt gezien. Maar de band, die blijft. Ik wens iedereen nog een prettige maandag en welterusten.
0: Ah, welterusten Ad. En dankjewel voor de spreuk van vanochtend. Ik vind het een mooie om de week mee te beginnen. Nou, eens even kijken wie er nog meer wakker is allemaal.

0: maandag 15 juni. En wij mogen Alfred uit Dordrecht alvast verwelkomen. Die is weer wakker en van de partij. Goedemorgen, dat stuurt Martin uit Midwolda. Dan is er een berichtje van Kuno uit Almelo. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, laat je Kuno signaal zetten. Ja, ja, na weinig slaap en slecht voetbal.
0: Ja, nou ja.
1: Ja, gaan we toch weer even aan de start.
0: Slecht voetbal,
1: even naar de koffiepot,
0: ja.
1: Lekker rustig aan. Even nagenieten van de voetbal gisteren, wat heel slecht was.
0: Ja,
1: maar,
0: ja, ach.
1: Je kunt er niks aan doen. Ik had de voorspelling wel goed.
0: Nou, dus, dat is wel weer een voordeel.
1: Ik heb mensen maken een mooie dag van, dat doe ik ook altijd. Ik zeg groetjes en tot morgen.
0: Mag ik er meteen even een cliché in gooien dan? Je kan niet altijd 6 gooien. Dat is natuurlijk in dit ook zo. Eens even kijken. P. Huibers uit Opheusden zegt goedemorgen, strijders. Dan is er Yvonne uit Oostvoorde. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Rory.
0: Hallo.
2: Fijn dat je er ook bent.
0: Nou, dat vind ik ook, ja.
2: Het is vandaag weer maandag.
0: Ja.
2: Ik ga wel lekker weer onderweg naar mijn werk toe, naar Rotterdam. En ik heb mijn cappuccino'sje lekker bij me.
0: Ah, heerlijk.
2: Ik zou zeggen, allemaal een fijne dag. Geniet ervan. En wees voorzichtig op de weg. En ik zou zeggen, houdoe, doei.
0: Kijk, wel fijn om te horen dat de koffie weer staat te pruttelen daar. Jan Willem uit Westerbork. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen, Lars. Goedemorgen, clubje. Het is weer maandag, hè?
0: Nou, zeg dat. Het is echt wel maandag daar, hoor ik. Ja. Er gebeurt van alles daar, hoor ik. Jan Willem, we op de radio, man. Nou, ik heb het idee dat het daar maandag is. Even kijken, dan is er Ronald uit Rijssen. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, Lars. Welkom op jouw ONS-je weer. Lekker in het studiootje.
0: Nou ja.
4: We gaan even beginnen maandag. Een beetje moe. Gisteren een beetje laat geworden. Hè.
0: Ja.
4: En dan zelfs al gekeken in het cafeetje. Ja, ja. Tja, ja, het was gezellig, maar
0: ja.
4: Of nou de moeite was om zo laat naar beneden te gaan voor je ja,
0: ja,
4: zelf wel.
0: Ja, dat weet ik ook niet, inderdaad. Nee, ja, dat,
4: het, ja. Ja, ik weet niet waar ik naar gekeken heb. Het was een beetje jammer, hè?
0: Ja.
4: Stel je voor en dan gooit weer weg en gelijk spelletje. Had niet gehoeven, hè?
0: Nee.
4: Maar ja, goed, we gaan weer beginnen. Een beetje koffie erdoor en dan hopen dat straks een beetje weer doorkomen zo op werk en dan zal het wel weer goed gaan. En dan proberen we het zaterdag nog een keer met Nederlands elftal, kijken wat dan wordt, hè.
0: Zo is dat.
4: En als zaterdag niet meer wordt, dan
0: nee,
4: is de moeite niet waard om volgende week s'nachts wakker te blijven.
0: Nee,
4: hè?
0: Dat hoeft dan niet meer. Nee.
4: Fijne uitzending, geniet ervan en fijne maandag. Het regent trouwens weer.
0: Fijne maandag, tot zover even de voetbalanalyse hier. Hè. Nou, mensen zijn wel eensgezind. Het is Radio WRL.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
2: Radio NL vind je ook op Facebook. /RadioNLFM.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
2: Radio NL vind je ook op YouTube. /RadioNLFM.
3: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
12: Ga jij voor lokaal, regionaal of landelijk succes?
13: Ik kreeg meteen meer websitebezoekers.
12: Wij helpen je de juiste luisteraars te bereiken.
14: Mijn klanten herkennen mijn bedrijf op de radio.
12: Kijk op adverterenopderadio.nl. Geen zorgen, alleen succes. Adverterenopderadio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
15: Ik werd echt goed geadviseerd.
12: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
14: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
12: Radio is krachtig en betaalbaar.
14: Het werkt echt.
12: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
19: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
20: Kijk uit, hier ben ik.
19: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
0: Dit is Radio NL.
21: Altijd aan. Radio NL.
0: Altijd aan.
21: Radio NL.
0: Weerbericht.
22: Ja, het is een beetje cool voor de tijd van het jaar met vanmiddag maxima van 16 graden in het noorden tot 21 graden in het zuidoosten. De komende dagen wordt het dan langzaam maar zeker wel warmer en aan het einde van de week wordt het zomers en dan ook tropisch warm. Daarbij wel kans op onweersbuien. Ja, dat is dan wel weer het nadeel natuurlijk van die tropische buitjes erbij. Maar ergens ook wel weer lekker natuurlijk. Het is ondertussen 6:55 en hier is het laatste nieuws. Goedemorgen.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. We'll be right back.
1: Amerika en Iran hebben een vredesakkoord bereikt. Ze tekenen vrijdag en dan gaat de straat van Hormuz weer open voor olietankers en andere zeeschepen, zei president Trump. Het akkoord gaat niet over de kernwapens die Iran zou ontwikkelen. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse steden Kiev en Kharkiv aangevallen en daarbij zijn 9 doden gevallen. Ook is een historische kathedraal in het centrum van Kiev zwaar beschadigd. En bondscoach Koeman is tevreden over de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK. Ook al speelden ze 2-2 gelijk tegen Japan. Hij vindt dat ze goed speelden en zei, hiermee kunnen we verder.
22: Ja, ik zou ook meteen niet zeggen van, wat een rotwedstrijd. Maar ja, goed, als ik dan de app mag geloven, dan was het even iets anders natuurlijk. Dennis, bij de ANWB, heb jij het gezien of niet?
4: Nee, ik moest ergens zijn vanochtend vroeg.
22: Ja, nee, dan gaat het op een toch weer vroeg, hè?
4: Ja, nee, ik heb niks gezien.
22: Ook niet in de eerste helft of zo?
4: Nee, ik heb niks gezien. Ik heb wel gelezen.
22: Misschien maar beter ook. Zeg, hoe is het op de weg?
4: Het wordt langzaam wat drukker. Er staat nu zo'n 50 kilometer file. De meeste files leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Op de A4 richting Amsterdam ben je echter al 10 minuten extra kwijt tussen Ypenburg en Zoeterwoude. En dat geldt ook voor de A15 richting Europoort tussen Hoogvliet en Rozenburg. Dan meldt Flitsmeister een camera op de A12 Den Haag-Utrecht bij 51,2.
22: Dankjewel Dennis, tot straks. Goeie.

0: Ray Raymonds op Radio RL. En meteen ook fans van dat liedje, Corre uit Rondje Knor. Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja.
1: Ja, ja, daar is die weer. Dit vind ik wel een geweldig nummer hoor. Een gele scooter. Laat het nou zo weten dat ik er ook een heb.
0: Oh, echt waar joh. Oh ja joh.
1: Iedereen geniet van Radio RL.
0: Nou.
1: En Lars van Dijk.
0: Ja, nou, die geniet vooral nog even van een paar uur in zijn bed na een mega run weekje. Dat zul je begrijpen, ze hebben het druk gehad. Alle Radio RL mega run journaals, die kun je trouwens ook terugvinden op radiorl.fm, de dagjournaals. Adrie uit Geldermalsen, goedemorgen.
2: Hey, Rory, goedemorgen.
0: Hey.
2: Ja, daar zijn we bij jou op maandagmorgen. Ja, ja, ja, nou, wat een wedstrijd.
0: Nou.
2: Een wedstrijd om te janken.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Nou, ik zal zeggen, Rory, gooit hem er maar in over een keer vandaag. En ging het fout.
0: Oh, ja.
2: En mensen, werk ze daar allemaal, maak er een mooi dagje van. En ciao, ciao.
0: Ik vind het wel mooi. Hoorde jij daar ook iets vallen? En toen ging het fout en toen viel daar iets bij Adrie. Ik hoop dat het goed gaat met je man. Willeke uit, eens even kijken, Wolf Hezen. Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen iedereen. Moet je weer werken, werk ze. Ben je vrij? Geniet van je dagje. En ja, ik wil jullie allemaal een fijne dag wensen.
0: Nou, ik jou niet minder, Willeke. Fijne dag en nou ja, blijf erbij, zou ik zeggen. Dan een berichtje van Jos uit Almere. Goedemorgen.
4: Hey, Rory, jongen. Een hele goede morgen.
0: Hallo.
4: Ja, ja. Lasje, die was er nog niet, denk ik. Lasje nog te bed.
0: Ja, dat klopt.
4: Niet terug.
0: Nee.
4: Nou ja, heb je er wel een mooie week van gemaakt.
0: Nou, dat is zeker waar.
4: Wij in het miezelige Nederland.
0: Ja. Net even anders dan Spanje.
4: We hebben een vrachtje zwart goud achter de rug leggen. En die gaan we even wegbrengen naar Almere. Ja, we gaan er een mooi dagje van maken.
0: Kijk.
4: Vandaag gezellig. Nou ja, gezellig. Een leuk dagje gaan we maken.
0: Het blijft maandag, hè?
4: Ja. En nou ja, we gaan deze week wel weer doorkomen. Het wordt mooi weer.
0: Ja.
4: Dus het gaat helemaal goed komen. Nou, ik zou zeggen allemaal rititi, doen met wat is. Marco van de Nieuwe Bridge. Ja, ja. Veel plezier vandaag, jongen. Dat was ons Jan. Ons Jan, ja, ja.
0: Oh, ons Jan.
4: Doet ook mee.
0: Doet ook mee, gezellig vandaag. Leuk.
4: Ik zou zeggen, allemaal de groetjes. En werk ze. En groeten. Hoppa! Ja, ja, ja, ja.
0: Succes daar, Jos. De Molle uit Koevoorde. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, Rory. En alle luisteraars, een hele goedemorgen.
0: Hey.
5: En alle runners, allemaal weer veilig thuis gekomen.
0: Nou, ik hoop,
5: het wel voor jullie. Dus het was weer een mooi weekje. Jawel, alleen die wedstrijd van gisteren, dat was niet alles natuurlijk, maar
0: nee.
5: Je moet ermee doen.
0: Ik heb zoiets gehoord, ja.
5: Die zal er wel bij zitten als een holle slaapzak. Jawel, maandagmorgen in regen.
0: Oh ja.
5: Oh nee, ik kan er niet tegen. Bedompte gezichten bij ons in de straat. Jongens, straks vandaag en probeer wat van te maken. En
0: ja.
5: Later.
0: Gaan we doen. Dan is er ook een berichtje van Ben uit Middelburg. Die zegt, goedemorgen clubje, goedemorgen. Zo, het weekend zit hij weer op. Wel met een potje voetbal en niet te lang over hebben. Nee, ik heb gehoord dat niet al te best was. Onderweg naar werk in Vlissingen. Oké, succes daar weer. Of ik een liedje van Frank van Etten zou willen draaien. Nou, ik ga even kijken hier in de grote muziekcomputer. En dan is er ook een berichtje van Jan Willem uit Westerbork. Nog even in de herkansing.
6: Hey, goedemorgen Lars. Ja, het ging volgens mij een beetje verkeerd. Ik was volgens mij niet meer te verstaan.
0: Nee.
6: Maar ik ben onderweg, dus nu zitten we in de auto. Ik zat net de klep dicht te doen.
0: Oh.
6: Daarom die scheidherrie natuurlijk.
0: Klep dicht, zeg jij? Ja.
6: Ik hoop dat ik nu duidelijk verstaan, maar ben ik. Weet niet of je het nog uitzet.
0: Oh, jawel, maar. Joh. Ja.
6: Mensen, allemaal fijne dag en rititi!
0: Ach ja, je kan niet alles.

Toen ik haar leerde kennen, ik mocht haar ook graag. Zij moest aan me wennen, iets bijzonders bedacht. Om haar hartje te winnen, de champagne stond koud.

WK-uitslag van Oranje, hè? En toch ging het fout. Op het idee gebracht in de Radio Adel heb je hoorde Henk Bernard op Radio Adel. Goed, dan richting het keuzemoment. Dat moeten we ook nog even doen vandaag. Twee liedjes in de ring. En ja, welke ga je kiezen? Toevalligerwijs twee liedjes over vriendschap vandaag. Over echte vrienden. Koos Alberts en Pierre van Dam op keuze 1. Of keuze A eigenlijk dan, hè? Is wel gezellig meezingen meteen. Even zeg je, ik wil deze, dan ga je voor keuze A in de Radio Adel app. Of zeg jij, ik heb wel eens even zin in

Ja, en deze hoor je ook niet zo vaak op Radio Mareel. Oké, waar heb je zin in zometeen in het keuzeminuutje? Heb je daar zin in Koos Alberts en Pierre van Dam? Dan ga je voor keuze A. Of zeg je Guuske Meeuwis?

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Dit is
6: Radio NL.
5: Radio NL.
6: Je kent ons natuurlijk.

0: altijd aan.
1: Radio NL.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Odido.
10: Radio NL.
11: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
11: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
12: De Zomertour.
11: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
13: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Amerika en Iran hebben afgesproken dat de aanvallen in het Midden-Oosten stoppen. Ook in Libanon, maar Israël heeft nog niet gereageerd. Ze tekenen het akkoord vrijdag en dan moet de straat van Hormuz weer opengaan. Laat de olie stromen, zei president Trump. Er is nog niks gezegd over de kernwapens die Iran zou ontwikkelen. Het was een heftige oorlogsnacht in Oekraïne. Rusland viel de steden Kiev en Kharkiv aan en daarbij zijn 9 doden gevallen. Ook is een historische kathedraal in het centrum van Kiev zwaar beschadigd. Een muur ligt eruit en het dak is afgebrand. Premier Sviridenko noemt het een brute aanval op het Oekraïense erfgoed. Als het misgaat op militaire kazernes is alcohol vaak de oorzaak. Dat haalt Trouw uit geheime stukken van Defensie. Het gaat dan om wangedrag, geweld en ongelukken. Vooral op feesten wordt het al gauw knokker als militairen te veel opkrijgen. Soms vallen daarbij zwaar gewonden. En bondscoach Koeman vindt de eerste WK-wedstrijd tegen Japan een topwedstrijd. Ook al werd het 2-2. Hij vindt dat geen slecht resultaat en zegt dat Japan wordt onderschat. De gelijkmaker viel vlak na zijn wissels, maar daar staat hij nog steeds achter. Onze volgende tegenstander, Zweden, won wel met 5-1 van Tunesië. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met een beetje motregen, maar geleidelijk aan wordt het droog en vanuit het westen komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen is het warmer, maar er valt ook geregeld een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
11: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
17: Lieve mensen, al die handen, houden ze
0: zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
9: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
20: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op deradio.nl.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
25: Een ijskoffie voor mevrouw.
24: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
26: Jouw radiocampagne, onze zorg. Van een eerste idee tot op de radio.
27: Ik werd echt goed geadviseerd.
26: Start vandaag nog. Kijk op adverterenopderadio.nl.
28: Het werkt echt.
29: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
30: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
31: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
32: Een hele goede morgen. Het is Radio NL om het begin van maandag 15 juni. En Dennis bij de ANWB, hoe is het op de weg?
1: Nou, het valt reuze mee met de drukte op dit moment. Er staat 55 kilometer file verspreid over het hele land. Er zijn weinig bijzonderheden. Eigenlijk leveren alle files maar een minuutje of vijf vertraging op hooguit. Op de A15 bijvoorbeeld richting Europoort tussen Spijkenisse en Rozenburg heb je 5 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar namelijk dicht door een vrachtwagen met pech. En flitsmeister meldt de camera op de A12, Den Haag-Utrecht bij 51,2.
32: Dankjewel, tot straks.
1: Tot zo.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
33: Rory Jonker gaat!
32: Nou, we gaan meteen even mooi beginnen. Gerard Joling komt eraan. Nou, eerst Mart Hoogkamer en Miss Montreal.
13: Dit is de muziek.
1: Of 5 vertragingen op hooguit. Op de A15 bijvoorbeeld richting Europoort tussen Spijkenisse en Rozenburg heb je 5 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar namelijk dicht door een vrachtwagen met pech. En Flitsmeister meldt de camera op de A12 Den Haag-Utrecht bij 51,2.
32: Dankjewel, tot straks.
1: Tot zo.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app.

0: Radio Warel en Gerard Joling.
1: Gezellig!
0: Nou, meteen gezellig op de vroege morgen, zou ik zeggen. Niet voor één keer. Nou ja, hij gaat nog één keer die concerten geven. Dat dan weer wel natuurlijk. En dan is het definitief klaar. Nou ja, misschien dat hij de toppers nog wel gaat doen en zo. Hè? Maar die solo-concerten, daar gaat een einde aan komen. Heb je daar kaartjes voor? Dat is een beetje de vraag. Nou goed, je hoorde hem in ieder geval op Radio RL. Het begin van maandag 15 juni. Ook een nieuwe week. En het gesprek van de dag, mogen duidelijk zijn, is het voetbal vandaag. Hè? Nederland 2-2 gelijk gespeeld. Dus ja, wat dat betreft een matig begin zo tegen Japan. Zweden heeft wel gewonnen, heeft de leiding in de pool te pakken. Die hebben ook met flinke cijfers gewonnen tegen Tunesië. 5-1 is het geworden. Ja, gesproken over flinke cijfers. Heb je toevallig gisteren Curaçao zitten kijken nog even? Duitsland-Curaçao, 7-1. Ik vond het even wel een mooi moment dat die commentator, wie was dat, Jeroen Guter of zo? Maar die zei in ieder geval van, het is nu 6-1. En dat is op zich, het had meer kunnen zijn. Maar het is op zich mooi dat Curaçao zich staande heeft kunnen houden dat het 6-1 is geworden. En precies op dat moment werd het 7-1. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar daar was hij zelf ook even verbaasd over. Ja, toch trots op dat Curaçao. Ik vind het mooi dat zij echt speelden alsof hun leven ervan afhing. Dat is mooi, hè, als je dan zo'n eerste WK hebt natuurlijk. Dan is er ook nog ander nieuws van vandaag. En dat is dat de VS en Iran, die hebben onderhandelingen over het einde van de oorlog in Iran. En ze zijn best wel dicht bij een akkoord. Dat zou betekenen dat dan deze week er van alles gaat veranderen. En onder andere dat de straat van Hormuz weer open gaat. En dan zou je denken, wat heb ik daaraan? Nou, dat de brandstofprijzen weer een beetje gaan zakken, hopelijk. Hè. Dan kunnen al die schepen daar weer door. En dan laten we hopen dat de benzine en de diesel weer een beetje te betalen gaat worden. Zou wel lekker zijn natuurlijk. Dan zitten wij ook nog midden in een keuzeminuutje. Dat zit echt alles met vrienden heeft dat te maken vandaag. Op keuze A, Koos Albert.

weet je wat? Ik geef je nog heel even via de Radio Hoorn app. Kun je je melden, keuze A voor Koos Alberts. Of ga je voor Guuske Meeuwis, dan ga je voor keuze B. In ieder geval zometeen de Mornets.

0: op Radio Warel en Marieke Doe Open. Oké, dan het keuzemomentje. We gaan stemmen tellen. Nog even voor de recap. Op keuze A staat Koos Alberts met Pierre van Dam. Echte vrienden. En ook vrienden op keuze B, maar dan van Guus Meeuwis. Nou, wat mag het zijn? Keuze A of B? Daan uit Klaasinaveen. Voor hem is het duidelijk.
1: Rory en deze goede morgen.
0: Ja, hallo.
1: Het is voor mij weer altijd een makkelijke keuze.
0: Nou, kom maar door dan.
1: En keuze
0: aan vandaag. Keuze aan, natuurlijk. Houdoe Daan, fijne dag. Diana uit Haaksbergen, die zegt ook A. Mark Tesselaar uit Utzand.
2: Goedemorgen. Ja, keuze B, hoor. Groetjes.
0: Guuske, oké. Kuno uit Almelo.
3: Doe maar lekker A van Koos Albert. Lekker ja. Oudje. Groetjes.
0: De A van Albert, zeg jij. Andy uit... eens even kijken. Andy uit Etten-Leuren, die zegt ook A. Gunter uit Merksplas, keuze A. Goedemorgen, doe maar lekker gezellig, keuze A. Zegt Trudy uit Ochten. Kas, die zegt een A'tje. Kas uit Sprangkapelle. Mark uit Wieringerwerf, die zegt ook A. Ook een A voor Yvonne uit Grijpskerk. Thomas, die zegt A. Ik heb hier Matthijs.
4: Goedemorgen. Doe maar keuze A. Werk ze. Houdoe.
0: Keuze A. Fred, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Doe maar keuze A.
0: Oh, sorry. Dit was Grat trouwens. En dan heb ik hier nog even Fred. Ja.
6: Goedemorgen, Lars. Fred uit Emlo over Loosdrecht. Een A'tje.
0: Een A'tje. Nou, het mogen duidelijk zijn. Ik zie hier nog wel een beetje binnenkomen voor Guuske. Maar het, over het algemeen, deze mogen duidelijk zijn. Keuze A. Koos Alberts. En Pierre van Damme op Radio Warel.

0: Dan ga je op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van...

0: Check voor alle info wendyvanout.com.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
5: Juich mee met oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Gericht adverteren? Wij bieden oplossingen op maat voor elke regio. Van jouw dorp tot in heel Nederland. Kijk op adverterenopderadio.nl.
2: Adverterenopderadio.nl.
3: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
4: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
3: en natuurlijk deze.
4: De vlam in de pijp.
3: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
5: Dit is Radio NL. Altijd aan.
2: Radio NL.
5: Weerbericht.
6: Er is veel bewolking vandaag, althans vanochtend. In de middag wordt het namelijk op steeds meer plaatsen zonnig. Het is koel voor de tijd van het jaar, dat wel. En vanmiddag temperaturen zo tot 21 graden, 16 tot 21 graden. De komende dagen wordt het stapsgewijs warmer. Aan het einde van de week wordt het zelfs tropisch warm. Maar dan zijn er ook onweersbuien mogelijk. Dus dat is weer de andere kant. Van de medaille dan, zeg maar. Hè. Het is 3:30. Hier is het laatste nieuws. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Russische aanvallen op Oekraïne vannacht zijn zeker 9 doden gevallen. In de hoofdstad Kiev werd ook een historisch klooster uit de 11e eeuw getroffen. Het raakte zwaar beschadigd. Amerika en Iran hebben afgesproken om te stoppen met hun aanvallen in het Midden-Oosten. Ook de aanvallen in Libanon moeten stoppen. Vrijdag tekenen ze hun akkoord en dan mogen er weer schepen varen door de zeestraat bij Iran. En koeien en varkens zakken te vaak door de stalvloer en verdrinken of stikken dan soms in hun eigen mest. Wakker Dier zegt in het AD dat het zeker 4 keer per week gebeurt. Daar schrikken we van, zeggen ze.
6: Dankjewel Jeroen, dan gaan we naar de ANWB. Daar zit Dennis. Het is niet zo druk voor de maandagochtend, hè?
8: Nee, het valt relatief gezien mee met 120 kilometer file op dit moment. Ik denk dat veel mensen een uurtje later beginnen vandaag. Het is laat geworden voor veel mensen natuurlijk gisteravond.
6: Ah, dat zal het zijn natuurlijk. Het WK speelt mee.
8: Precies. En op de A15 richting Europoort heb je 10 minuten extra tussen Hoogvliet en Rozenburg. Daar staat al een tijdje een vrachtwagen met pech. En op de A32 Heerenveen-Meppel tussen Wolvenga en Steenwijk-Noord doe je er ook 10 minuten langer over. En dat komt door werkzaamheden. Flitsmeister meldt aan een camera op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij 51,2.
6: Dankjewel Dennis, tot straks.

0: We hebben vanochtend mooi bezoek in de studio. Nou, niet in dit programma, maar straks. Er komt een oude heldin. Ja, echt een van de groten der aarde wat betreft Nederlandstalige muziek. Die heeft een nieuw liedje uit en die gaat er alles over vertellen. Dat straks. Ik vertel je zo meteen wie het is. Er eerst Samuel Welten en Lil Kleine. Dat is ook nieuw.
1: Dat is je mooi Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: ladies and gentlemen, she's back.
1: Ach, ik heb zo'n zin in later vanochtend. Dan komt zij namelijk langs bij Teken. In werk en uitvoering gaat het allemaal gebeuren. Corrie Konings is dan hier in het pand. Dat is toch op een of andere manier. Ja, dat is even een dingetje natuurlijk. Een van de grande dames van de Nederlandstalige muziek. En ze heeft ook nog eens de Hollandse Nieuwe te pakken deze week. En daar komt ze alles over vertellen. Er hangt iets in de lucht, hoor je bij Radio RL in het ochtendprogramma. Zometeen gaan we dobbelen en ook de nieuwste Marloes is onderweg. Eerst even een oudje. Rustig wakker worden met Clouseau uit België. Dit is Passie.

het is wel leuk. Autisten die krijgen vaak een beetje hulp bij het schrijven van liedjes. Hè. Dat doen ze niet altijd helemaal alleen, soms ook wel. Maar er zijn een aantal mensen in het circuit die helpen dan daarbij. Jeffrey Hayes is bijvoorbeeld zo iemand die schrijft allemaal liedjes mee. Heeft bijvoorbeeld meegeschreven aan Cheerio. Dus dat is meteen een mooie geweest. Frank Verkooyen maakt zelf ook liedjes, maar die schrijft ook heel veel. Frank van Etten schrijft wel eens wat voor een ander. En wat leuk, er is dus nu een nieuwe producers duo, zeg maar, in het circuit. Dus twee mensen die meeschrijven aan liedjes. En die hebben meteen een paar dikke hits te pakken. Die hebben bijvoorbeeld ook de badkamerkraan gedaan van Pascal Rediker, hebben ze aan meegeschreven. Wilfred Gené had nog zo'n liedje. Blij gelovig heet die, geloof ik. En deze ook van Marloes is geholpen door deze twee schrijvers. Maar uiteindelijk, en dat is natuurlijk gewoon het belangrijkste, heel mooi gebracht door Marloes zelf. Als ik weg ben, hoorde je bij Radio Adel. Oké, mooi moment om eens even te gaan dobbelen. Sterker, of we zijn een beetje aan de late kant, maar dat maakt op zich niet uit. Ik lood je even door de categorieën. We hebben het uiteraard 6, hè, want de dobbelsteen. Op 1 vandaag, anderstalige invloeden. Dus dat mag een liedje zijn waar een stukje Engels in zit. Of Spaans, of misschien wel een andere taal. 1 woord staat op 2. Dus een titel uit 1 woord. Dan is er op nummer 3, ja, die heb ik zelf even toegevoegd. Het is vandaag namelijk de dag van de schoonmaker. Misschien ben je er zelf alleen, zit je te luisteren, dan vind ik dat je wel even in het zonnetje gezet mag worden vandaag. Dus daarom op 3, schoonmaken of poetsen. Als we daarop terechtkomen, dan iets in die categorie. 4, dingen die je mee kan nemen op de fiets. Nou, dat kan veel zijn, kwam ik achter tijdens mijn verhuizing. 5 is nog een keer dobbelen. En op 6 staat vandaag de letter L. Oké, dan heb ik Bouke klaargezet. Bouke met zijn pauken. Ja, kom maar, ja. Kom maar, even voor de spanning natuurlijk. Nou, ga ik even de dobbelsteen erbij pakken. Ja, het is even spannend wat ik heb. De dobbelsteen in eenzelfde soort kopje zitten als mijn koffie vandaag. Dus ik moet niet de verkeerde pakken. Kijk hoor, daar gaan we. Oh, dat is een mooie dobbel. Ik noteer nummer 6. Oké, wat zit daar dan in? De letter L. Oké, dus als je een titel hebt of een artiest met de L erin, het liefst het begin van de titel of de artiest, dus iets wat begint met de letter L, dan ben je van harte welkom om je te melden in de Radio NL-app, hè, om het maar even duidelijk te maken. De letter L.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Stop lezentherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
13: Oh. Goedemorgen allemaal!
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
16: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Haal maximaal rendement uit je reclame-euro. Kijk op adverteren op de radio.nl.
18: Radio NL.
19: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
20: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
19: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
20: De Zomertour.
19: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
22: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Rusland heeft zware aanvallen gedaan op Oekraïne en daarbij zijn zeker 9 doden gevallen. In de hoofdstad Kiev werd de kathedraal van een historisch klooster uit de 11e eeuw verwoest. Een brute aanval op ons erfgoed, zegt de Oekraïense premier. Ook de tweede stad, Kharkiv, lag zwaar onder vuur. Amerika en Iran hebben een akkoord gesloten. De aanvallen in het Midden-Oosten moeten stoppen, ook in Libanon. Maar Israël heeft er nog niks over gezegd. Ook zou er nog niks zijn afgesproken over Iraanse kernwapens. Vrijdag tekenen ze hun akkoord en volgens president Trump gaan er dan weer schepen varen door de straat van Hormuz. Koeien en varkens zakken te vaak door de stalvloer en belanden dan in de mestkelder waar ze soms verdrinken of stikken. Wakker Dier trok meldingen na en zegt in het AD geschrokken te zijn van de uitkomsten. Het gebeurt gemiddeld 4 keer per week. Echt vreselijk, zegt de club. En na het gelijkspel tegen Japan op het WK staat bondscoach Koeman nog steeds achter zijn wissels. Oranje stond 2-1 voor toen hij voor meer verdedigers ging en daarna viel de gelijkmaker. Volgens Koeman was dat gewoon pech. Zweden, onze volgende tegenstander, won van Tunesië met 5-1. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
24: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
25: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
26: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
27: Zie je nou wel, ze ruikt me.
28: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane Antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
29: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
30: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
31: Brussel Zuid.
30: Hé, nu al?
29: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
32: Radioreclame duur? Wel nee. Kijk op adverterenopderadio.nl.
33: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
34: Een hele goede morgen. Dit is Radio NL. Het is 8:04. Het is het ochtendprogramma zonder Lars, maar met Rory vandaag. En zometeen nog even het staartje van het dobbelspel. Ja, dat schuiven we een beetje op vanochtend. Een beetje uitgelopen allemaal. Het lijkt de mascara wel, maar dat valt allemaal reuze mee. Nee, wij zoeken een liedje met de L vandaag. Dus als je een mooie hebt, er zijn al wat leuke suggesties binnengekomen. Maar als je denkt, ik heb nog een mooie, laat het dan weten via de Radio NL app. Dan komt die misschien zometeen wel voorbij. Ja, en dan zometeen eens even kijken op de weg. Want daar was het de hele ochtend een beetje rustig. Hè? Dat heeft eigenlijk veel te maken met het WK. Veel mensen hebben gisteravond de wedstrijd zitten kijken. Die, ja, dat moeizame begin van het WK voor Nederland. 2-2 gelijkspel tegen Japan. Ik hoef het je niet uit te leggen. Maar dat zorgt ook voor wat minder drukte op de weg. Tenminste, dat klopt toch, Dennis, bij de ANWB?
35: Ja, dat klopt. Het is minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staat slechts 130 kilometer file. Er zijn ook weinig bijzonderheden. Veruit de meeste vertraging heb je nu op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. tussen Beest en knooppunt Empel. Rechterrijstrook is daar dicht vanwege slecht wegdek. En op de A32 Heerenveen-Meppel doe je er 20 minuten langer over tussen Wolvenga en Steenwijk-Noord. Dat komt door werkzaamheden. Op de N44 van Den Haag naar Wassenaar loopt het vast door een ongeluk. Tussen de N14 en Wassenaar Centrum ben je 10 minuten langer onderweg. Flitsmeister meldt aan de camera op de A12 Den Haag-Utrecht bij 51,2 en de A67 Eindhoven-Venlo bij 59,6.
21: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
34: We trappen hem af met Helemaal Holland zometeen. En eerst de nieuwste van Robert van Hemert. Dit is Zandloopster.
21: Dit is de muziek van Radio NL.

helemaal Hollands. En aan alle mooie meiden bij Radio NL. Goedemorgen, het is 11 minuten over 8. Maandagochtend, 15 juni. Ja, hoe zitten we met de oranje koorts? Ja, we hebben het er al de hele ochtend een beetje over. Het is het gesprek van de dag. Misschien ook wel bij jou bij de koffieautomaat. Dat kan ik me zomaar voorstellen. Nederland met 2-2 gelijk gespeeld. Maar dan was er ook nog die andere wedstrijd. Zweden tegen Tunesië. Die is interessant om te volgen, want die zitten bij ons in de pool allemaal natuurlijk. 5-1 is het daar geworden voor Zweden. Ja. Zegt eigenlijk nog niet zoveel tegenover die 7-1 van Duitsland tegen Curaçao. Hè? Het sympathieke Curaçao. Maar goed, wij moeten zaterdag tegen Zweden. Dus wat dat betreft, ben benieuwd wat we ervan gaan maken. Hè? Tegen Japan 2-2. En dan tegen Zweden. Zij zijn nu ook groepsleider, zeg maar, in de pool. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Ja, en verder goed nieuws. Tenminste, in dat opzicht fijn nieuws. Licht aan het einde van de tunnel. Want er zou het einde van de oorlog op komst zijn in Iran. Daar is Amerika druk over aan het onderhandelen met Iran. En dat is voor de mensen daar natuurlijk heel fijn. Maar ook voor ons, want dan gaan de brandstofprijzen namelijk weer een beetje omlaag. Dat heeft te maken met die straat van Hormuz, die gaat dan weer open. Dus dat zou wel mooi zijn natuurlijk. Ja, en dan zitten wij nog midden in het dobbelspel. Dat is allemaal een beetje uitgelopen. Maar goed, hè, maandagochtend, dan moet dat kunnen natuurlijk. Lars, die is natuurlijk ook nog even lekker op één oor lag die vanmorgen vroeg vanwege de mega-run. Die hebben een mooi weekje gehad daar vorige week. En die dacht, ik slaap even lekker een dagje uit. Nou, gelijk heeft hij natuurlijk. Ja, of misschien heeft hij de wedstrijd zitten kijken. Dan is hij ook niet de enige. Hè. Net bij Dennis in de verkeersinformatie. Ook alweer duidelijk dat veel mensen later zijn begonnen vandaag. Of misschien waar het kan zijn gaan thuiswerken. Ja, misschien ook wel. Nou, dat dobbelspel dus. Wij waren uitgekomen bij het cijfer 6. En dat is een liedje met de L. Dus ik ben heel benieuwd waar je mee komt. Marco uit Beneden Leeuwen, die komt met meerdere suggesties. Onder andere Corrie Konings. Ja, die later vandaag te gast is bij Radio Warel. Zometeen in werk en uitvoering hoor je haar. Hij wil graag horen het liedje Leven en Laten Leven. René Schuurmans, Laat de Zon in je Hart, stuurt hij ook nog. Is ook leuk natuurlijk. Laurens uit Zwolle, die zegt... Goedemorgen, doe maar iedereen...

0: leugenaar van Alexander Klerks. Oké. Erik van Hoof, die zegt Lee Towers met You Never Walk Alone. Oh, dat is wel een klassieker. Die is wel heel mooi, inderdaad. Leef, lach en geniet van Willy Schilder. Dat zegt Wilfred uit Smilde. Ook een suggestie van Kira uit Klazinaveen. Die zegt Laat me van Ramse Shaffi. Oh, die is ook heel mooi. Laatst wel de versie van André van Duin gedraaid. Ik weet niet of je die kent, maar die is ook mooi. Maar ook wel grappig dan weer. Hans uit Andijk, die zegt Goedemorgen. Mijn keuze is The Cats met Lee. Oké, die is ook mooi inderdaad. De Leeuw die komt eraan van Samuel Welten, zegt Siep uit... even kijken, uit de Beemster. Ja, nou ja, is ook wel toepasselijk inderdaad, Samuel Welten. Waar het niet dat ik die nu al net gedraaid heb. Jan uit Oldenhoven, die zegt Leef nu het kan van Jan Smit. Ik zag Laura van Jan Smit ook al voorbij komen van Henk Bond. Maar er is ook nog een hele mooie van Jolanda uit Andelst. Die wil graag horen en ik stel voor dat we deze dan gaan doen als ze uitkomt van het dobbelspel van vandaag. De Koning der Piraten. Had je nog niet gehoord vandaag en moet er eigenlijk wel een beetje bij, hè? Laat de zon maar schijnen. Nou, laten we inderdaad maar hopen dat het gaat lukken. Hier is Jannes.
1: Ik lig

0: Jeffrey Leunenberg. Het is zijn debuut Italiani. Je was vorige week Hollandse nieuwe. En hoor je nu dan nog eens op Radio Wareel. Het is de ochtendshow maandag 15 juni. De dag na de eerste wedstrijd van het WK. Ja, ik ga er niet al te veel meer over zeggen. Er is heel veel over gezegd al vanochtend. Maar ik dacht wel, leuke reden om dan weer eens even een mooi liedje uit het verleden uit de kast te trekken.
1: Wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Nou, ik dacht, laten we dan maar eens even werken aan die WK Spirit, de Oranje Koord. Uit een jaar dat het allemaal beter ging, hè? André Hazes is hier. Wij houden van Oranje.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Je luistert naar
3: Radio NL.
2: Je kent ons natuurlijk van
4: Kleine Vogel.
2: Maar wij zijn ook en bij ons hoor je hier hoor je alles.
5: Ga jij dan met me mee? Hey, hey,
2: hey. Radio NL, altijd aan.
6: U spreekt met de firma Veldwijk.
7: Ja, hallo meneer De Vries. Ik zoek een leverancier voor nieuwe bedrijfskleding met ons logo erop geborduurd.
6: Dat kan. U kunt altijd langskomen in onze showroom voor advies en al onze bedrijfs- en promotiekleding in het echt bekijken.
7: Oh, en hebben jullie ook een website?
6: Ja hoor, kledingmetlogo.nl.
7: Jij verdient een prijs.
6: Kan ook, maar dan moet u even naar Veldwijk Sportprijzen.
8: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Dit is Radio NL.
10: Vanavond ga ik even uit mijn bol.
3: Radio NL. Altijd aan.
11: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: Check voor alle info wendyvanout.com.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Radioreclame? Kijk op adverterenopderadio.nl.
7: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
16: Kijk uit, hier ben ik. Beun.
15: En natuurlijk deze.
16: De vlam in de pijp.
15: Exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
17: Dit is Radio NL.
18: Altijd aan.
17: Altijd aan.
18: Radio NL.
17: Weerbericht.
19: Beetje een bewolkt begin van de dag met een spat motregen erbij. Maar dat gaat gelukkig wel een beetje goed komen vanmiddag. Dan wordt het droog op steeds meer plaatsen en ook zonnig. Het wordt dan 16 graden aan zee tot 21 graden in het zuidoosten. Dat is nog wat fris. Maar de komende dagen wordt het stapsgewijs warmer. Aan het einde van de week wordt het dan tropisch heet. Maar er is wel wat onweer bij mogelijk. Dat is dan weer de andere kant van het verhaal. Nou goed. Het is 1 over half 9 en wat is het laatste nieuws in de wereld? Je hoort het nu. Goedemorgen.
20: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht compensatie gekregen in de toeslagenaffaire, zeggen bronnen tegen NRC. De overheid sloeg waarschuwingen in de wind en de hulp aan echte slachtoffers liep vertraging op. Olie is iets goedkoper geworden na het nieuws dat Amerika en Iran een akkoord hebben. Daardoor zou de straat van Hormuz binnenkort weer opengaan voor olietankers. Dat die dicht is, zorgt al maanden voor dure benzine. En president Trump heeft zijn 80ste verjaardag gevierd met een serie kooigevechten op het gazon van het Witte Huis. Het ging er bloedig aan toe. Een van de vechters riep in de microfoon: Michelle Obama is een man. Een typische complottheorie van Trump-fans.
19: Wat een feest daar weer, hè? Wat een bijzonder ding. Ik vind het ook een kooigevecht dat je denkt, ja, wat wil je voor je verjaardag? Ja, doe maar een kooigevecht. Ja, zou ik toch zeggen, doe maar gewoon een taart of zo. En dan enveloppen 20 uur. Nou nee, dat was vroeger, dat is niet meer. Maar goed. Ja, het is maandagochtend, normaal gesproken best wel druk op de weg. Dat schijnt nu allemaal wel mee te vallen. Eens even kijken of Dennis er al is. Dennis, goedemorgen. Ik hoor even heel veel ruis aan die kant. Dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Ja, het is, zal ik het dan zelf even doen? Ja, we zijn ook wat vroeger hoor. Files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar is de rechte rijstrook dicht. 37 minuten vertraging heb je daar. A12 Arnhem richting Utrecht is afrit Oosterbeek en Veenendaal. 8 minuten, dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. En ook nog eentje op de A32. Dat is Heerenveen richting Meppel. Daar is de weg ook nog een tijdje dicht. 11 minuten vertraging heb je daar en 4 kilometer. kilometer file. Snelheidscontroles zijn ook gezien op de A10. Dat is knooppunt Groenplein richting het knooppunt Amstel 20.5. Dan de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Groenplein 4.4. De A15 Gorinchem richting Nijmegen bij 113.0. De A12 Leeuwarden-Heerenveen bij 61.8. En ook nog eentje op de A67 Eindhoven-Venlo bij 59.6. Oké, ik weet zeker, Dennis had dit mooier gedaan, maar goed.

zometeen de nieuwste van Alex. Die komt eraan, een zomerdag met jou. Zo heet hij en je gaat hem horen na een mooie trio. Amar, John West en Billy Dan zijn hier. Het is de ochtendshow en Koning van de Nacht.

alweer een tijdje mee, hè, deze Alex. Natuurlijk van zijn bossie Rode Rozen. Ik moet dan toch nog steeds denken, ik maak dat in mijn hoofd automatisch af met dat bussie vol met Polen. Dat had je op een gegeven moment ook nog, weet je dat nog. Nou ja, inmiddels heel veel liedjes verder heeft hij deze. En die is nieuw bij Radio Wareel. Alex hoor je dus, zanger Alex, dus eigenlijk voluit. En Zomernacht met jou. Wij moeten zo meteen eens even een lekker trekzakliedje uit gaan zoeken voor trekkers. En die trekzak komt eraan. En ook een echte klassieker, mag je wel zeggen, van de 3J's. Het Wiegelied hoor je na Monique Smit.

0: Boxiedekker en de Bankzitters op Radio Adel. Leuk liedje, maar toch wel het bewijs dat het nu volgende wel een keer nodig is. Even een trekzakliedje, omdat de trekzak, de accordeon, verdwijnt uit de Nederlandstalige muziek, zo langzaam maar zeker. Nou ja, deze ziet hij wel heel mooi in. Ik vond het wel een mooie voor even een Jan Biggeltje op de maandagochtend.
1: Beste vrienden, hier ben ik weer. Meewal

Jan Biggel, jongen. Ah, wel meteen zin in een worstenbroodje nu. Maar dat is bij mij trouwens ook niet anders dan normaal, dus dat scheelt dan weer. Ons moeder Zenog hoorde je bij Radio Warel tot besluit van het ochtendprogramma voor deze maandag 15 juni. Zometeen veel plezier bij werk en uitvoering. Teken Wouda met te gast niemand minder dan Corrie Konings.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
5: Glitter chalets en staakcaravans.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
8: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
9: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de

0: Actie vind je bij Bol.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Hoe bereik je in weinig tijd heel veel mensen? Adverteren op de radio.nl. Adverteren op de radio.nl. Radio NL.
4: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
5: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
4: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
5: De Zomertour.
4: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
7: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
6: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De overheid heeft zeker 20.000 ouders onterecht gecompenseerd in de toeslagenaffaire. Bronnen zeggen tegen NRC dat ze zonder dat dingen werden nagetrokken tienduizenden euro's kregen. Het ministerie zegt in een reactie dat niet zomaar na is te gaan hoeveel mensen onterecht geld hebben gekregen. Olie is goedkoper geworden na het nieuws dat Amerika en Iran een akkoord hebben en de Straat van Hormuz binnenkort weer open gaat voor olietankers. De olieprijs daalde bijna 5%. Honderden schepen liggen te wachten bij Iran. De meesten willen eerst weten hoe veilig het is voor ze weer gaan varen. Er zouden zeemijnen liggen. Marius Borkhøiby, zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, moet 4 jaar de gevangenis in. Er was ruim 7,5 jaar tegen hem geëist. Marius werd tientallen keren beschuldigd van onder meer verkrachting, huiselijk geweld en drugscriminaliteit. En president Trump werd dit weekend 80 en dat vierde hij met een aantal bloedige kooigevechten bij het Witte Huis. Er kwamen duizenden mensen op af. Wie won mocht speechen. De sporters prezen Trump en eentje pakte het moment aan om te roepen dat Michelle Obama een man is. Die theorie doet het goed onder Trump-fans. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
13: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
14: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: Check voor alle info wendyvanout.com.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
1: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op de radio.nl.
7: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op de radio.nl.
8: Van harte welkom, maandagochtend iets na 9 de hoogste tijd om met werk en uitvoering te gaan beginnen. Dat gaan we doen uiteraard met de meldingen van de ANWB. En deze maandagochtend zit Dennis mooi daar. Dan is het goedemorgen.
9: Een hele goede morgen. Het is meer relatief rustig op de weg nu. Er staat 30 kilometer file. Het aantal files neemt vlot af. Alleen op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je nog heel veel vertraging. Tussen Beest en Zaltbommel staat namelijk 9 kilometer file. Door het slechte wegdek is de rechterreis ook daar dicht en ben je een half uur extra kwijt. Flitsmeister meldt aan een camera op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam bij 241,0. A6 van Jouren naar Lelystad bij 282,5. En op de A32 Leeuwarden Heerenveen bij 61,8.
8: Dennis, dankjewel voor dit moment en wellicht tot straks.
9: Tot zo.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Zometeen hebben we Donnie en Senna voor je. Waar blijf je nou? Maar dit uur beginnen we met René Schuurmans. Al win ik 10 miljoen.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

0: je zo de maandagochtend mag starten in een werk- en uitvoering waar het feestgehalte weer enorm groot is, dan wordt het gewoon een hele mooie dag. Dat kan toch bijna niet anders. René Schuurmans als eerste, al win ik 10 miljoen. De plaat die in het linkerrijtje staat van de Radio NL Top 30 en bij de beste 15 genoteerd staat. En dit was Dino Graus, ik wil je kussen in zijn 2.0 versie. 12 minuten over 9 op maandagochtend. Hartelijk goedemorgen, dit is werk- en uitvoering en we gaan beginnen. Daar komt ie.
1: Deze werkdag is weer supergoed gestart.
0: Zo is het, met een glimlach.
1: Het volume gaat meteen op standje
0: hard. En fris en fruitig na zo'n

Het is niet alleen maar muziek draaien op Radio NL. Er worden ook lessen gegeven, levenslessen. En dit was er weer een. Uw laatste jas, meneer, die heeft geen zakken. Je kan zoveel geld bezitten, maar je krijgt het niet mee naar het hiernamaals. Dus leef als het kan op deze planeet. En dan inderdaad, dan moet je eens een avondje stappen. Dan moet je gewoon eens even een pilsje pakken. En zorgen dat je het gezellig maakt met vrienden en vriendinnen en kennis en familie om je heen. Nico Haak hier op Radio NL. Daarvoor Nick Kosterman en Van de Daken schreeuwen. Ja, we hadden het hier net bij de koffieautomaat uiteraard even over het voetbal. En zoals heel veel van, ja, die wissel en waarom doet hij dit en waarom doet hij dat. Nou, Koeman heeft in diverse persconferenties al laten weten dat hij geen spijt heeft van de wissels. Wat dat betreft nog alle kansen hoor, een puntje. Maar je had zo gehoopt dat het meteen vlammend zou zijn. Dat je denkt van, hé, we hebben twee van die, de uitzwaaiwedstrijden en een generale wedstrijd. Dan denk je, dit wordt niks. En dan uitpakken. We hebben één puntje. Jongens, zo is het. Aankomende zaterdag gewoon alle bal op Zweden. En dan zorgen dat we 3 punten. Pakken. Maar ja, die hebben gisteren ook even lekker uitgehaald met 5-1. Dus wat dat betreft. Waar je het hebt gekeken, ja, we merkten het vanochtend in de ochtendspits al bij de ANWB dat het niet echt heel druk was. Dus velen die zullen of thuis werken, uitslapen, dagje vrij hebben genomen. Het kan allemaal. Gisteren gewoon rustig op de bank voetbal gekeken. Er waren zoveel mensen die zeiden van kom even hier of we gaan even naar de kroeg. Of we gaan even. Maar ik denk, ja, weet je wat, je kent het. Dan wordt er veel gedronken. Dan is het na de wedstrijd nog een paar. En je hebt toch weer de verantwoording om de volgende ochtend om 9 uur gewoon werk en uitvoering te maken. Dus keurig netjes, drankje op de bank, wat zoutjes erbij. En 5 minuutjes na de wedstrijd, klaar, 2-2. Overigens, check social media nog even. Wie had ook alweer die 2-2 voorspeld op radio?

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken, lijmen, monteren, afkitten of isoleren, je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: U spreekt met de firma Veldwijk.
5: Ja, hallo met de Vries. Ik zoek een leverancier voor nieuwe bedrijfskleding met ons logo erop geborduurd.
4: Dat kan. U kunt altijd langskomen in onze showroom voor advies en al onze bedrijfs- en promotiekleding in het echt bekijken.
5: Oh, en hebben jullie ook een website?
4: Ja hoor, kledingmetlogo.nl.
5: Jij verdient een prijs.
4: Kan ook, maar dan moet u even naar Veldwijk Sportprijzen.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
8: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
11: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
5: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
6: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
5: en natuurlijk deze.
6: De vlam in de pijp.
5: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
7: Dit is Radio NL.

erg leuk liedje. Vorig jaar uitgekomen natuurlijk van Suzanne en Freek. En ken je dat gevoel? Ik zei het kort geleden al, er zijn heel veel mensen die de concerten hebben bezocht. En ook uit mijn eigen omgeving. En dan krijg je al die verhalen. Mensen rond het Pinksterweekend waren er een paar geweest. En die zeiden, oh joh, dat is echt geweldig wat wij hebben gezien. En dat blijkt ook wel, want mensen blijven daar maar over doorpraten. Dus dat is het teken dat het erg succesvol is geweest. En afgelopen zaterdagavond sprak ik ook een aantal mensen. Die attendeerden mij op de documentaire die terug te vinden is op Videoland. Die moet je gewoon een keer in alle rust kijken. En dat is het verhaal achter Suzanne en Freek. Dat heb ik beloofd. Het is gewoon een puntje vinden ergens in de agenda waar ruimte is of op een avond laat. Een drankje erbij en dan gewoon kijken. Het is 43 minuten over 9. De maandagochtend is van start gegaan met werk en uitvoering. En nu muziek van Rutja Kots.

Danny de Munk met zijn allernieuwste single en heerlijk. En dat is echt een heerlijk liedje. Nou, Danny gaan we verwelkomen in Assen. Het is bijna eind juni. Het schiet lekker op en hij is erbij op de vrijdagavond. We staan daar 25, 26 en 27 juni. 3 avonden lang op de Brink. En voor de hele line-up wie er allemaal langskomen, verwijs ik je heel graag naar radionl.fm. En deze man die mag dan natuurlijk ook niet ontbreken en is er ook bij op de donderdagavond. Dit is Marco de Hollander in die zomer.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed. Thanks, Bo.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
11: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
12: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
13: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort-tickets.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: Ga jij voor lokaal, regionaal of landelijk succes?
18: Ik kreeg meteen meer websitebezoekers.
17: Wij helpen je de juiste luisteraars te bereiken.
18: Mijn klanten herkenden mijn bedrijf op de radio.
17: Kijk op adverterenopderadio.nl. Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
19: Ik werd echt goed geadviseerd.
17: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
18: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
17: Radio is krachtig en betaalbaar.
18: Het werkt echt.
17: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
20: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
21: Radio NL.
22: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
23: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
22: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
23: De Zomertour.
22: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sineke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
24: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
25: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
24: Altijd aan.
25: Nu het nieuws op Radio NL.
26: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel.
0: Israël zegt dat het zich niet hoeft te houden aan het akkoord van Amerika en Iran. Die willen dat alle gevechten in het Midden-Oosten stoppen, ook in Libanon. Maar wij zijn niet ondergeschikt aan Amerika, zegt Israël. De aanvallen op Libanon zijn ook vanmorgen gewoon doorgegaan. Nederland vindt het akkoord een hoopvolle stap, zei buitenlandminister Berendsen. Hij zei ook dat Nederland klaarstaat om te helpen bij een internationale missie in de zeestraat bij Iran. Daar liggen misschien zeemijnen en die moeten worden opgeruimd om het weer veilig te maken voor olietankers. President Zelensky heeft gereageerd op de Russische aanval op een historisch klooster in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij noemt die een van de ergste aanvallen op christelijke cultuur. Volgens Zelensky laat Rusland ermee zien dat het oorlog wil blijven voeren. Hij roept de G7-landen op om de druk op Rusland op te voeren. En Marius Borkhebi, de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, moet 4 jaar de cel in, heeft de rechter bepaald. Hij wordt verdacht van zeker 40 vergrijpen, waaronder meerdere verkrachtingen. Hij moet zijn slachtoffers bijna €60.000 schadevergoeding betalen. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: Check voor alle info wendyvanout.com.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
8: 4 minuten over 10, deel 2 van Werk en Uitvoering. We gaan van start met de meldingen van de ANWB. Het uurtje hiervoor was het redelijk rustig te noemen voor de maandagochtend. Geen idee hoe het nu is. We kunnen het vragen aan Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, goedemorgen.
9: Een hele goede morgen. Nou, er staan op dit moment geen files meer, dus profiteer daarvan. Moet wel opletten op flitscamera's op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij 236,2. A12 naar Den Haag bij 39,7. En op de A32 Meppel-Heerenveen bij 7,9.
8: Een kort, krachtige ronde, Dennis. Dankjewel en tot straks.
9: Hoi, hoi.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: We gaan zo meteen lekker terug in de tijd met de Cats. Die staan voor je klaar. Maar we beginnen met de huidige single van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

Altijd wel een momentje ook hier in de studio dat de speakers net even iets harder komen te staan. Gewoon genieten van de nostalgie. En dit is muziek waar je gewoon als Nederlander waanzinnig trots op moet zijn. Zo groot zijn ze nog steeds. The Cats en Be My Day hier op Radio NL. Het is ook het uur dat er zo meteen 3 verzoekjes gedraaid kunnen worden. Daar even de attentie voor op deze maandagochtend, dat je vanaf dit moment een appje kan sturen met daarin de naam van de artiest en het bijbehorende liedje wat je graag zou willen horen. En dat mag van alles zijn. Nou ja, er hoeft geen thema voor bedacht te worden. Nee, wat jij wil horen, gaan wij proberen te draaien. En dit uur draaien we natuurlijk ook altijd de Hollands Nieuwe. Gaan we dit uur niet doen. Nee. Daar wachten we nog even een uurtje mee. Want de artiest in kwestie die deze week de Hollands Nieuwe heeft, daar zijn we waanzinnig trots op. Want die komt straks bij ons. En ze is de gast tussen 11 en 12 straks bij ons hier in de studio. Niemand minder dan Corrie Konings. En dat gaat een gezellig uurtje worden met veel muziek van Corrie, goede verhalen en natuurlijk alle aandacht voor de nieuwe plaat. En die ga je straks horen. Er hangt iets in de lucht. Amore. Het is 12 minuten over 10. Dan gaat hij deel 2 officieel laten starten.

mooie en leuke liedje te mogen draaien. Junior Bosman en Je Maakt Me Crazy. En als we dan naar de clip kijken, ja, die weten met visualisering, zoals het dan zo mooi heet met een mooi woord, de tekst van dit liedje heel duidelijk uit te beelden. Waar de liefde inderdaad op het schoolplein staat, in de klas zit en dan later op het feestje, op de klasavond, het grote schoolfeest, komt het goed en gaan ze arm in arm samen de avond verlaten. Dat is liefde. Zeg,

Over een dame, jonge meid, die gaat studeren in de grote stad. Je hebt het zojuist kunnen horen. En papa die heeft toch zo gewaarschuwd. Blijf alsjeblieft geconcentreerd. Doe je studie goed. En laat die jongens maar even links liggen. Niet te snel verliefd worden. Ja, ik denk dat dat een hele grote angst is voor heel veel papa's die nu zitten te luisteren. Waarvan ze weten, hey, de vakantie komt eraan. En na de school, dan gaat ze studeren in de grote stad. En dan hoor je zo'n liedje op de radio. Oh ja.

0: de aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks, midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
3: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: ProStop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
8: Ook bij Plus. Chio Chips. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
11: Praxis.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
16: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
17: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
19: Ja, werkt wel.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
20: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2+1 gratis. En Nederlandse aardbeien, pak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
22: Kijk uit, hier ben ik, beun,
21: en natuurlijk deze.
22: De vlam in de pijp.
21: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
23: Dit is Radio NL.
24: Altijd aan.
25: De 3:30.
26: Dankjewel voor het insturen van alle leuke suggesties voor de 3:30. Daar zijn we blij mee en we hebben weer een keuze mogen maken. We beginnen met een verzoekje wat er komt uit Almkerk. Ingestuurd door Teus. En dat is leuk. Ja, het is een tijdje geleden dat we deze artiest voor het laatst gedraaid hebben. Dus ik ben blij met deze suggestie. Graag iets van Jan Lelieveld. En die heeft toentertijd zoveel mooie liedjes gemaakt. Nou weet ik wel dat we Marianne heel vaak draaien. Maar dit liedje wat nu klaar staat is er eentje van 2011. En ook heel veel gedraaid op Radio NL. Dus thuis, dankjewel. We gaan Jan Lelieveld draaien als eerste in de 3:30. Met Laat het feest beginnen. En dat lekker op de maandagochtend.
0: Nummer 1.

0: 3 na 10:30. Rocco Granata en zomersproetjes aangevraagd door een vrouwtje. Was ook alweer een hele tijd geleden dat we deze voor het laatst hebben gedraaid. Dus de hoogste tijd. Mooi liedje voor de 3 na 10:30.
1: De 3 na 10:30.
0: 87 is hij, hè? Rocco Granata. Het is al een aantal jaartjes geleden dat we hem een keer mochten bellen in de uitzending. En dat was toen net een jubileum of een plaat die er net uit was. Maar het was zo'n aardige man, we hadden elkaar nog nooit ontmoet. Maar echt, na 20 seconden had je zoiets van, ja, we bellen wekelijks net deze man. Dus een hele aardige man. 87 in augustus van dit jaar hoopt hij zijn 88ste verjaardag te mogen vieren. We hebben er nog één.

Ik begrijp onze muziekredactie wel. Als je dit liedje op je bord geschoteld krijgt, voorgeschoteld krijgt, dan word je alleen maar enthousiast. Dat kan niet anders. Zo moet het vrijdag hier gegaan zijn op kantoor. Want toen kwam de single officieel uit, de nieuwe van Thomas Bergen. Als je de keuze had, en die hoor je uiteraard hier als eerste op Radio NL. We hebben er nog twee voor je, tot aan het nieuws van 11 uur. Daarna deel 3, de finale van de maandagochtend. En die finale die gaan we samen vieren zometeen met Corrie Konings. Is onderweg naar de studio van Radio NL. Je gaat er straks horen tussen 11 en 12. Hier in werkeruitvoering. En nu eerst Ancora, Jan Smit en Jan Keizer. Kameraden.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. MasterTools.nl, jouw klus
2: onder tools. U spreekt met de firma Veldwijk.
3: Ja, hallo, meneer De Vries. Ik zoek een leverancier voor nieuwe bedrijfskleding met ons logo erop geborduurd.
2: Dat kan. U kunt altijd langskomen in onze showroom voor advies en al onze bedrijfs- en promotiekleding in het echt bekijken.
3: Oh, en hebben jullie ook een website?
2: Ja hoor, kledingmetlogo.nl.
3: Jij verdient een prijs.
2: Kan ook, maar dan moet u even naar Veldwijk Sportprijzen.
1: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalet en staakcaravans.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
7: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
10: Kozijnen bestellen? Toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezinger vol zomers.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Jouw radiocampagne, onze zorg. Van een eerste idee tot op de radio.
2: Ik werd echt goed geadviseerd.
1: Start vandaag nog. Kijk op adverterenopderadio.nl.
3: Het werkt echt.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Radioreclame? Kijk op adverterenopderadio.nl.
7: Radio NL.
8: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
8: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
9: De Zomertour.
8: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
11: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
10: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De Russische aanval op een historische kathedraal in Kiev is verschrikkelijk, zegt buitenlandminister Berendsen. Hij vindt het een aanval op de identiteit van de Oekraïners en sowieso verwerpelijk om een niet-militair doel te bombarderen. De kathedraal hoort bij een klooster op de werelderfgoedlijst. Rusland ontkent de aanval. In Noorwegen is de zoon van kroonprinses Mette Marit veroordeeld voor verkrachting en zijn slachtoffers zijn opgelucht. Ze kunnen nu de zaak achter zich laten, zeggen hun advocaten. De zoon zelf heeft altijd ontkend en heeft herhaald dat hij vrij wil komen om bij Mette Marit te zijn. Die is ernstig ziek. Ook Engelse jongeren onder de 16 mogen voortaan niet meer op sociale media. Er komt een verbod, zei premier Starmer tijdens een persconferentie. Kinderen moeten zich gelukkig en veilig kunnen voelen. En sociale media zijn daarvoor niet de juiste plek, vindt hij. Starmer krijgt steun van het overgrote deel van de Britse ouders. En een goedkoop zomerabonnement voor de trein is zo'n succes dat de site van de NS steeds vastloopt of eruit ligt. Het abonnement is sinds vandaag te koop. Voor nog geen €50 per maand kan je de hele zomer reizen buiten de spits. Het is een van de maatregelen om mensen te helpen nu benzine zo duur is. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Hé, het licht doet het niet.
14: Ik heb geen bereik.
15: Hebben we nog wel water?
16: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
17: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
18: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
18: Shop nu bij Zalando.
20: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
22: Een ijskoffie voor mevrouw.
21: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
23: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
24: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
25: 11:05. Het is het laatste deel van werk en uitvoering tot aan de lunch van deze maandagochtend. We gaan heel snel naar de ANWB in Den Haag. En daar zit Dennis Mooij en die kan ons een update geven over het verkeer. Dennis, goedemorgen.
26: Een hele goede morgen. Nou, bij Moerdijk is zojuist een ongeluk gebeurd. Op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal is de weg dicht bij het knooppunt Klaverpolder. Omrijden doe je via Breda over de A16 en dan de A58. Op de A67 vanuit Antwerpen naar Eindhoven heb je bij Eersel 5 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt een camera op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij 105,3. A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61,8. En op de A58 Breda-Tilburg bij 57,4.
25: Dennis, dankjewel voor deze ochtend en heel graag tot de volgende ronde.
26: Tot de volgende keer.
27: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
25: We beginnen dit uur met Marco Schuitmaker deze nacht. En zometeen gaan we de man draaien die afgelopen zaterdag 80 kaarsjes uit mocht blazen.
27: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Afgelopen zaterdag was het dat hij zijn 80ste verjaardag mocht vieren. En dat is niet onopgemerkt gegaan. Dat is natuurlijk in de aanloop en naartoe met de vrachtwagen. Het jubileumconcert wat hij heeft gegeven in Nieuw-Leuzen. Alles erop en eraan. En mocht je gekeken hebben, de documentaire van Radio NL. Hij is afgelopen zaterdag, maar die is zeker terug te vinden. Als je even gaat zoeken, de documentaire over het hele verhaal van de vrachtwagen. 80ste verjaardag, echt gigantisch mooi. En ik zag zaterdagnacht kwam ik terug van een optreden, een presentatieklus. En dan kom je thuis en dan denk je van of nog één drankje of meteen naar bed. Het werd toch dat drankje. En dan zit je zo te zeppen en dan ga ik even langs de regionale omroepen. En toen zag ik een prachtig mooie registratie ook bij RTV Drenthe van het feest in Nieuw-Leuzen in de grote tent. Dus Henk, nogmaals van harte gefeliciteerd. Ik moet nog wat jaren mee, zong hij zojuist. Wat mij betreft mag Henk gewoon 120, 130 worden. We gaan het zien. 13 minuten over 11 en we zeiden het al met grote trots, en dat meen ik oprecht, zit ze bij ons in de studio, niemand minder dan Corrie Konings. Corrie, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja. Het was even een zoektocht, had ik de indruk.
1: Ja, ik was hier al geweest, maar hij gaf me aan, ik moest daar naartoe rijden, dus ja.
0: Maar gelukkig.
1: Ik bel even.
0: Ja, we hebben hulpcollega's die hebben je keurig netjes de weg gewezen. En zo toch keurig netjes op tijd binnen.
1: Perfect, gelukkig.
0: En het was goed te doen op de Nederlandse weg.
1: Hartstikke goed. Ik heb lekker mijn gemakje doorgereden. Even Willemien opgepikt in Lemmer.
0: De vriendin die altijd meegaat naar Radio NL.
1: Ja, altijd.
0: Ja, super. Ja. En het leuke daarvan is, want bij de ANWB waren vanochtend weinig meldingen. Dus ik denk al van, Corrie heeft een makkie vanuit Brabant naar het Hoge Noorden.
1: Absoluut, ging heel makkelijk.
0: Van harte gefeliciteerd met de Hollandse Nieuwe.
1: Ja, gek hè? Ja, hartstikke mooi.
0: Ja.
1: We zijn heel blij.
0: En dat begrijp ik.
1: Ja.
0: Een lekker zomers liedje. We gaan hem zo meteen nog draaien. Maar vorige week hebben wij de hoop uitgesproken dat het mooi weer zou worden. Want dat komt het liedje alleen maar ten goede.
1: Ook.
0: Heb je het weerbericht gezien?
1: We krijgen er geloof ik 30 graden of zo.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Zomersliedje, hoge temperaturen.
1: Er hangt iets in de lucht.
0: Amore, dames en
1: heren. Ja, amore.
0: Nee, we gaan hem zo meteen sowieso draaien. Maar hoe is het verder met Corrie? Want volgens mij is het nog steeds altijd even druk.
1: Ja, het is gewoon... met mij gaat het hartstikke goed. En we leven weer ergens naartoe dat het weer zo mag zijn... dat we een heerlijk lied hebben uitgebracht. Ja. En verder heb ik gewoon mijn optredens en doen we leuke dingen. Ook weer andere dingen verzinnen. Waar we zeggen van... hey, misschien moeten we nog eens ook wel ooit een keer... als het... tegen dan kerst is. Misschien een leuk kerstliedje strakjes doen. Maar we zijn goed bezig. Want Welon die kwam met dit lied aan. Hij heeft hij zelf geschreven. Ja. Ja, en gewoon in de roos. Ik vond het een heel gezellig, vrolijk lied. Het maakt je blij. En je kan niet stilstaan.
0: Nee, maar mooi is dat. En ook, we zien Corrie ook met enige regelmaat nog op tv voorbij komen... in de welbekende commercial van de Grootgrutten.
1: Ja. Ja, en ik heb nog, want het liedje van... ik krijg een heel apart gevoel van binnen tikken.

0: Dat is 50 jaar oud, van 1976. En dat is gewoon zomaar op Spotify, is dat gewoon 10 miljoen streamen geweest.
1: Ongekend.
0: Ja, ongelooflijk. Ja. Na 50 jaar en het blijft nog steeds leven. Dat is toch prachtig?
1: Ja, maar geweldig. Maar je merkt het zelf ook bij... Nou ja, we hebben natuurlijk de nodige feesten ook van ons andere station Tukker FM. Ja. Als je dan kijkt hoe het de jeugd en ook de megapiraten verstaan... Ja. Dan staat daar jeugd van 15, 16 jaar... die staat woordelijk alles mee te zingen.
0: Staan alles mee te zingen, ja.
1: En dat is het leuke. Daarmee krijgen die liedjes, ondanks dat ze dan 50 jaar zijn... echt weer een nieuw leven.
0: Ja, dat is ook zo. En soms vragen ze ook echt oude liedjes. Ik zeg, vind je dat een mooi liedje? Ja, zegt hij, dat vind ik helemaal te gek. Dat was aan de Noordpool.
1: Oh, ja, dat is ook zo prachtig, ja.
0: En dat begint zo lekker, weet je. Ja.
1: Maar dat is toch geweldig dat de jeugd daarmee komt.
0: Ja, en dat vinden ze prachtig.
1: Ja, heerlijk. Maar jongens, waar hebben we het over? Dat is een tijdlijn 50 jaar geleden.
0: Ja.
1: Ja, wauw. Alleen maar wauw.
0: Ja, ja, dat is geweldig. En dat nog steeds heerlijk mee mag draaien, vind ik helemaal te gek.
1: Dus
0: ja.
1: Alleen maar mooi.
0: Ja.
1: We gaan er voldoende vandaag van je draaien in dit uur. Nou, ik hoorde net al wat titels voorbij komen waarvan ik denk van nou, die kunnen dan wel gedraaid worden. Ja. Maar zullen we beginnen met een single van 5 jaar geleden? Ik druk je lijf tegen, dat voor mij.
0: Oh ja, geweldig
1: Want
0: nummer.
1: In het land is dat ook nog steeds een hit.
0: Een hit, absoluut.
1: Ja.

0: alles van me krijgen. En dat is ook niet zo gek, want het is de nieuwe single van Nelis Leeman hier in Werk en Uitvoering. 7:07 op de maandagochtend. Het is altijd een beetje lastig de week opstarten, maar als het dan maandagochtend is en je krijgt een van de allergrootste artiesten op visite, ja, dan is het een hele leuke maandag. Corrie, heb je gisteravond nog voetbal gekeken?
1: Ik heb nog gekeken, ja. We zijn eerst natuurlijk naar de kleinkinderen gaan kijken, want die moesten dansen in de Schouwburg. Dus dat eerst. En toen zijn we een hapje gaan eten. En ik zei, ja, nou, dan ga ik nog even kijken. En dan, ik heb tot het laatst gekeken.
0: Was je tevreden?
1: Nou ja, ik had zelf 2-1 gezegd dat ze zouden winnen. Maar ja, dit is het begin, dus ja. Dat is ook wel goed. Ze hoeven dan eigenlijk dat toch niet weg te geven dat ze verloren hebben.
0: Nee, het is een puntje, jongens. Je moet
1: ze hebben
0: het toernooi groeien.
1: Ja, precies. Dus, ja.
0: En vooraan komen de zaterdag tegen de Zweden. Wat verwacht je dan?
1: Weet ik niet. Ik heb de Zweden nog niet zien voetballen.
0: Nee, die hebben gisteren 5-1 uitgehaald tegen Tunesië. Dus,
1: ja.
0: 3 puntjes Nederland moet nu toch wel lukken, toch?
1: Dat denk ik ook wel.
0: Die hebben we wel nodig.
1: Ja, dan wordt het 3-1 dan.
0: 3-1 zeg je. Noteren we dat. Corrie Konings die zegt 3-1 voor Nederland tegen de Zweden.
1: Ja.
0: Corrie, we gaan de plaat draaien die wat je net al zei, 50 jaar oud. Dat klinkt heel oud, maar het liedje is nog steeds zo jong.
1: Ja, het is nog steeds jong, ja. En vooral ook bij de jongeren allemaal. En ze blijven dat streamen, dat is ongelooflijk.
0: Maar deze doe je toch ook altijd?
1: Ja,
0: bij de
1: ik begin altijd met, ik krijg een heel apart gevoel van binnen.
0: Heerlijk, ja. Ik zal je een verhaaltje of een geheimpje vertellen. Vorig jaar in mijn woonplaats werd de Masked Singer georganiseerd. En er waren 3 uit Workum gevraagd van, willen jullie zingen? Niks zeggen, tegen niemand, dus een goede zaal vol. En toen kregen we de liedjes die we mochten doen. En toen waren we met z'n drieën. Dit liedje mochten wij doen.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, ik was verkleed als kikker en daar stond ik dan. En ik moest tijdens het liedje steeds aan jou denken. Ik denk, oh, ze zou eens moeten weten. Hier staat een kikker het liedje te zingen.
1: Oh, wel grappig.
0: Dat was het ook. Ja. Maar ja, heel snel geraden. Dus dat was jammer dan. 50 jaar oud. Ga je er nog iets bijzonders mee doen met zo'n liedje dan? Dat je denkt van, hey.
1: Nou, we hebben een gouden award heb ik gekregen ervoor. En, dus die hebben we binnen.
0: Ja.
1: Dus, en dan zeg ik van, nou, op naar de volgende.
0: Ja, want er zijn er nog zoveel die jij op je repertoire hebt. Waar natuurlijk ook straks een label aan hangt, zoveel jaar. Of zoveel keer gestreamd of gedraaid.
1: Ja, dat kan je nu zelf ook bijhouden, hè?
0: Ja, maak je daar ook een sport van?
1: Nou ja, nu kunnen we het dan ook een beetje zien. En het is natuurlijk best wel spannend als je het dan allemaal kunt bekijken. En dat mensen online, zoveel mensen online naar jouw liedjes aan het luisteren zijn. Ja, dan heb ik zoiets van, dat is toch wel fijn. En ik zeg nou jongens, ik zeg op naar de 10 miljoen.
0: Maar zit er dan wel eens een verrassing tussen? Dat je denkt van, hey, dat liedje zing ik bijna nooit. Maar toch wordt het zoveel gestreamd. Zou het dan niet zijn om deze avond toe eens toe te voegen aan het repertoire? Zijn die er?
1: Nou ja, zo ver heb ik het nog allemaal niet echt bekeken. Nee. Want sinds kort kijk je dan wat er veel gedraaid wordt. En dan wordt er ook gezegd, ja, sommige liedjes, daar staat 0. Het is nog nooit aangevraagd, dan, of nog nooit gestreamd. En ik zeg, nou, dan moeten we daar toch eens naar kijken. En misschien is het zo'n goed liedje dat we dan zeggen, hey, geweldig.
0: Ja, daar moet toch even flink onderzoek naar gedaan worden.
1: Want een heel oud liedje van mij ook, van zeg mij toch wanneer heb je spijt en kom je weer. Dat is ook een hartstikke mooi liedje.
0: En die wordt het, dit zijn wel de graadmeters dan. Als daar een vraag naar is, dan gaat dat borrelen.
1: Toen met de Rekels, toen ze nog leefden, toen hebben we ook nog een prachtig album, een collectors item hebben we toen gemaakt. Ja, daar staan ook echt hele mooie liedjes op.
0: Die komen binnenkort gewoon ook allemaal online. Ja. En dan gaan we die graadmeter en dan kijken wat we daarmee kunnen doen.
1: Nou, dat zou het gek zijn.
0: Ja, dat is toch mooi.
1: Ach, we doen het ermee.
0: Zo
1: altijd.
0: Is het, ja. Zometeen na het weerbericht van 11:30. Dan gaan wij ons klaarmaken voor de meest gedraaide plaat van deze week. De nieuwe single van Corrie, die is Hollands Nieuwe. En tot die tijd lekker genieten van deze klassieker. 50 jaar

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: We gaan op zoek naar pellets.
4: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Een ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is... die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar. Met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
15: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.
19: Pas je eindelijk het perfecte shirt

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
2: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
1: en natuurlijk deze.
2: De vlam in de pijp.
1: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
3: Dit is Radio NL. Altijd aan.
4: Radio NL.
3: Weerbericht.
5: Het is 5:05. We hebben het weerbericht voor je. Nou, daarnet zeiden we al dat het beter gaat worden deze week. En dat blijkt ook wel. Daar komen we zo meteen wel even op. De komende uren is er nog wel vrij veel bewolking aanwezig. En vooral in het oosten valt er af en toe nog een spatje regen. Aan het einde van de ochtend breekt vanuit het westen steeds vaker de zon door. En vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar regelmatig af. Bij meest matige noordwestenwind loopt de temperatuur op aan 16 graden in het noorden tot 21 in Limburg. En vannacht is het lokaal nog een buitje mogelijk. Morgen verloopt overwegend droog. Dan de temperatuur ook omhoog, 20 tot 25 graden. En dat is positief, want later deze week, en dan kijken we naar de woensdag, 25 graden, donderdag 28 graden, vrijdag 31 graden, zaterdag 28 graden. Je zal toch de Hollandse Nieuwe in handen hebben, die gewoon zomers is. Hey, dan werkt het weer ook nog een keertje mee, en dat is alleen maar leuk. Deze week op Radio NL. We gaan er zo meteen draaien. Corrie Konings, naar Ries.

0: nieuwste van Richelle en Gekke Makelaar. Een bijzonder mooi liedje. En ja, je zal makelaar zijn. Je denkt van ja, hallo, hier had ik helemaal niet geen zin in. Maar dit ging over de gekke makelaar. Dus voel je niet meteen aangesproken. We zijn wel benieuwd naar het vervolg. Want Richelle is ongetwijfeld weer heel druk bezig met het maken van liedjes. En daar zullen wij zeker binnenkort nog wel eens een antwoord op krijgen. Zijn het al mooie temperaturen die wij in het vooruitzicht hebben? 31 graden, 28 graden. Nou. Dit klinkt als muziek in ons oren, Corrie.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Lekker weer. Voor iedereen natuurlijk.
0: Ja, maar dat is lastig.
1: Zijn we allemaal blij mee.
0: Ja, toch? Ja. Maar het is lastig kiezen als je een liedje uitbrengt. Wanneer ga je dat doen? En dan is het een schot in de roos in het geval als het mooi weer is.
1: Ja, geweldig. Ik heb het mee.
0: Ja, heerlijk.
1: Ik heb de wind mee. En de zon.
0: Dit liedje, Corrie, er hangt iets moois in de lucht.
1: Ja.
0: De geschiedenis van dit liedje. Hoe is het helemaal tot stand gekomen? Want dit,
1: Nou, we hadden eigenlijk al een ander liedje klaar liggen. En in één keer komt Welon van de Heide, die komt aan. Hij stuurde het op. Hij zegt, wat vind je van dit liedje? Ik zei, nou, dat is wel te gek. Ik zei, dat is eigenlijk gewoon eigenlijk in de roos.
0: Ja.
1: Het maakt je blij, het is vrolijk. En als je dat 's morgens dan opzet, nou, dan ben je gelijk de hele dag vrolijk.
0: Dat is het.
1: Ja.
0: Het blijft hangen.
1: Heb ik vanmorgen ook gedaan.
0: Kijk, nou, maar daarom die glimlach.
1: Een beetje zelfverheerlijking, ja, zo, weet je wel. Maar was, ja, ik vond het een fantastisch lied.
0: Maar heb je hem in Nederland ingezongen of bij Waylon in Spanje in de studio?
1: Nee, we hebben het in Nederland gedaan.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ja. En ik ben daarna, moest ik nog zelf in Spanje zijn, en zijn we nog even hun op gaan zoeken.
0: Ja, ja, ja. Ja. Voor de mensen die het niet weten, Waylon, ook bekend als Goldfinger, die heeft tegenwoordig zijn studio in Spanje. En we weten van een aantal artiesten die gaan daar naartoe. Daar wordt een creatief proces gestart, wordt opgenomen. En ik denk, nou ja, je bent liefhebster van Spanje, dus wat dat betreft altijd leuk,
1: absoluut,
0: om even te buurten.
1: Ja, we hebben natuurlijk in Spanje hebben we nog wat de jingles gemaakt.
0: Ja.
1: En verder hebben we het ingezongen in Best, waar hij ook een studio heeft.
0: Ja, heerlijk. Ja. En dan sta je in de studio dit in te zingen, dan denk je van, oh jongens, dit is hem.
1: Dit is het, ja.
0: Ja.
1: Het is gewoon zo'n gezellig liedje. En ook dat instrumentale wat dan weer komt. Dat is zo lekker. Dan ga je meedansen. En ik heb het voor het eerst nu zaterdag gezongen. Bij Camping Kids. En nou, de mensen die gingen gewoon helemaal mee. Te gek.
0: En dan
1: ze zongen het al mee.
0: Is het liedje nog maar een paar dagen uit. Want afgelopen vrijdag pas echt officieel uitgekomen.
1: Ja. Ja.
0: Oh, dan.
1: En het gaat gewoon geweldig. Iedereen vindt het leuk. Een te gek liedje. Heb je weer een leuk lied uitgebracht. En ja, mensen zijn allemaal blij daarom. En fantastisch. Ik hoop dat je er een hit mee mag scoren, zeiden
0: en
1: ze dan.
0: Het leuke is, je zei net, de maand juni is een hele drukke agenda.
1: Ja,
0: voor artiesten, met name ook voor jezelf. Kijk, als je hem nu iedere keer meeneemt.
1: Dan kan ik hem elke keer zingen.
0: Dat bedoel ik, ja.
1: Even promotie doen.
0: Het is de meest gedraaide deze week op Radio NL. De Hollandse Nieuwe. Er hangt iets in de lucht. Amore, hier is de nieuwe van Corrie Konings.
2: Er hangt iets.

0: woensdag was ze hier bij ons. Wendy Verhout en Spaans Benauwd. Ook wat temperaturen, heel goed gekozen. Want zodra de 30 tot 31 graden weer in beeld komt... ja, dan wordt het weer Spaans Benauwd in Nederland. Nou gaat dit uiteraard over de liefde, dit liedje. Zo'n uurtje gaat heel snel voorbij, 12 minuten voor 12 alweer. En ach joh, we raken niet uitgesproken. Want ja, Corrie die heeft zoveel mooie verhalen met optredens, met het maken van liedjes, belevenissen. We zaten net naar die clip te kijken van ik krijg een heel apart gevoel van binnen.
1: Ja.
0: En dan zeg je, oh, dit hebben we toen opgenomen in Huizen.
1: Ja.
0: Dat, je weet gewoon alles nog.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, ja, maar
1: ja, sommige dingen heb ik ook wel eens dat ik denk van, was dat toch alweer? En dan ga ik het uitzoeken en dan kom ik er weer wel achter.
0: Ja, maar mooi. Ja. Ja, maar je hebt ook zoveel meegemaakt met optredens binnen, ja. Buitenland, studio's.
1: Ja, het is weer bijna 60 jaar dat we dan eigenlijk al platen maken.
0: Hè? Ja, want we hadden het net even over WK-liedjes. Zo kwam jij nog even van Harry Vermegen, hele tijd geleden.
1: Ja, met Knettergek, dat liedje. Het was een leuk liedje en er zat toch een goede clip bij. Want we hadden dan ook een clip van... en dan was die tekst van... Ik duik voor jou van de hoge. Ik zeg, nou, je durft niet te duiken, hoor, zei ik. Zeg maar springman.
0: Ja, heerlijk, ja. Maar dat soort dingen. En ja, John de Wever hadden we het net over. Nou, de laatste Hollandse ook, nieuwe die had.
1: Absoluut.
0: Was met het liedje met John.
1: Ja, toen waren we hier, ja.
0: Ja.
1: Ja. Was een prachtig lied.
0: Ja, mooi.
1: Een vriend voor het leven, ja.
0: En we hebben dat net al even over de kerst gehad. Nou, de prachtige kerstsingel met Roy Donders.
1: Ja, ook nog. Ja, ja. Ja joh, je hebt met Koos Albers een prachtig liedje gemaakt. Maar ook met Frans Bauer.
0: Ook nog, ja.
1: Ook nog. En het lijkt wel net of dat heel snel vergeten wordt. Maar terwijl het eigenlijk toch allemaal, er staan mooie liedjes op.
0: Ja, maar dat is het leuke. Wij hebben vorig jaar in maart 2025 hadden wij de top 1500. En dan komen juist dit soort liedjes heel veel. Oh ja, die. En dan kunnen de mensen kiezen. En dan krijg je echt die hele mooie lijst. En dan zie je pas van, oh ja, een duetje met die, duetje met die.
1: Ja, ook.
0: Maar heb je nog van die wensen dat je denkt van... goh, ik zou nog wel eens een duetje willen doen met...
1: Weet ik niet. Ik laat eigenlijk altijd alles op me afkomen en dan zien we wel.
0: Het toeval. En,
1: maar ik heb nu eigenlijk ook gezegd... ik wil eerst lekker gewoon solo. En we kijken wel. Het moet ook het liedje zijn om dat samen te kunnen zingen natuurlijk.
0: Ja, maar dat heeft vergeten sommige mensen. Maar je hoort het zo vaak ook. Ik zou wel een duetje met die of dat willen doen.
1: Ja.
0: Maar vaak is het, wat jij ook zegt, laat mij maar even lekker solo...
1: Ja, dat vind ik toch wel. Ja, voor mij is dat wel het fijnste. Ik ben als solo. Ja, tenminste met Corrie en de Rekels zijn we begonnen. Daarna als solo-artiest.
0: Ja.
1: En dat is het gebleven. En dan tussendoor doe ik van die uitstapjes. En dan zing ik weer met bepaalde artiesten. En dan is dat ook weer leuk.
0: Ja.
1: Ja. Dus dat vind ik te gek.
0: Mooie dingen. Maar je kan nu de komende weken volop genieten van de huidige single.
1: Ja, zeker.
0: En ik zei het je net al, Radio NL is behoorlijk trouw als het gaat om airplay. Dus de Hollandse Nieuwe deze week. En dan de komende 13 tot 14 weken staat hij gewoon in hoge rotatie.
1: Ja, nou, heerlijk.
0: Dan zijn we al een heel ende zomer door.
1: We zitten pas op maandag, maar het klinkt weer als weekend.
0: Dat is het toch wel, ja. Maar dat maakt het ook leuk. En dan lopen we alweer richting het najaar. Nou, je zei al, er zijn nog wel wat de nodige liedjes die mogelijk klaar liggen. Waar nog wel even aan gesleuteld moet worden.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft...
1: Komt zeker goed, ja.
0: Zit er nog genoeg aan te komen.
1: Ja, ja, Pierre Cartens die schudde het altijd uit zijn mouw, zei hij dan. Of hij trekt dan een soort jasje aan van mij, voor mij en dan gaat hij helemaal zo zitten van hé, wat is mooi voor Corrie, weet je wel.
0: Ja.
1: Ja, en dat deed hij altijd heel goed, want hij heeft heel wat mooie liedjes geschreven. Ja. En goeie.
0: Pierre heeft heel veel liedjes, ja. Zo zijn er een aantal in het land die echt een behoorlijke staat van dienst hebben.
1: Absoluut.
0: Met zoveel liedjes, ja.
1: Absoluut, ja.
0: Corrie, we gaan er niet al te veel verklappen, maar we gaan de zomertours weer doen. En Assen weten we allemaal wat er gaat gebeuren qua line-up, maar we hebben straks nog twee in het vooruitzicht. En op één van die twee ben jij te gast.
1: Ja, gezellig.
0: Ga je dan de zomersingle doen?
1: Tuurlijk.
0: Belofte?
1: Ja,
0: goed zo.
1: Tuurlijk hoort er die bij.
0: Ja, goed zo. Worden wij blij van.
1: Ja.
0: Waar het is, dat gaan we binnenkort zeker onthullen. Want wat ik al zei, we gaan nog twee grote shows doen na Assen. En op één van beide, daar is Corrie te gast. Geniet van deze periode, het mooie weer en de huidige single.
1: Absoluut, dat ga ik zeker doen. Ik ben er al heel goed mee bezig.
0: En wat jij ook zegt, als je me 's ochtends vroeg al opzet, dan is de hele dag vrolijk.
1: Ja. Het zweep je een beetje op ook, hè? Je gaat gelijk meedoen.
0: Nou,
1: heerlijk is het.
0: Dus is een goed advies aan al onze luisteraars. Gewoon 's ochtends beginnen met Corrie en dan is het een mooie dag.
1: Ja, absoluut.
0: Gaan we daarvoor. Dankjewel voor
1: de
0: komst.
1: Daar gaan we voor.
0: Gaan wij er nog eentje
1: graag
0: doen tot aan 12 uur. En dan is het zo meteen tijd voor Op Volle Kracht. En het liedje wat we tot aan 12 uur gaan draaien... is een hele mooie van 2 jaar geleden. Corrie Konings en Ik Wil Een Man.

0: de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl,
3: stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalets en staakcaravans.
1: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Hallo.
8: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
7: Ja hoor.
8: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
8: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor vaderdag? Voor de makers.
11: Praxis.
12: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
13: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
12: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
15: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
14: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
17: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
18: Brussel-Zuid.
17: Hé, nu al?
14: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
20: Radio
19: NL.
21: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
22: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
21: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
22: De Zomertour.
21: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
23: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
24: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
23: Altijd aan.
24: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De deal die op handen is tussen Amerika en Iran zou al snel invloed kunnen hebben op de benzineprijzen, schrijft het AD. Wie moet tanken zou volgens United Consumers tot morgen moeten wachten. Dan is de prijs misschien wel 5 cent lager. In België kost diesel vanaf morgen minder dan 2 euro per liter, voor het eerst in maanden. In de Zegerplas in Alphen aan de Rijn is een lichaam gevonden, meldt Omroep West. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar de persoon was niet meer te redden. Ook in Spankapelle in Brabant is een dode gevonden. Die lag in een woning. Het is niet duidelijk of er een misdrijf is gepleegd. De Europese Unie gaat helpen in de jacht op Bolle Jos. Hij is in Nederland en België veroordeeld voor drugshandel en een liquidatie, maar zit in Sierra Leone en het lukt niet om hem uitgeleverd te krijgen. De EU gaat nu de druk opvoeren en dat kan bijvoorbeeld door hulpgeld stop te zetten, meldt de Telegraaf. En we hebben gisteravond massaal op onze telefoon gezeten in de nieuwe drinkpauzes op het WK voetbal. De rust was altijd al een populair scrollmoment en die tussenpauzes zijn erbij gekomen, zeggen providers. Het meest gezocht op Google was: hoe lang is Virgil van Dijk? En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen wat warmer bij een mix van zon en wolken. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
20: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
25: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online.
26: Tijd om te bouwen.

0: actie vind je bij Bol.
1: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
14: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. We nemen even mee naar de verkeersinfo. Net binnengekomen hier een aantal files te melden. We beginnen even op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Tussen Nieuwegein, Zuid en Everdingen. Daar staat 16 minuten, 4 kilometer. En even rekening houden met de A7. Dat is Westerbroek naar Bremen. Hè? Eigenlijk van Groningen naar Duitsland. Daar bij Oudeschans. Daar staat ook 10 minuten vertraging bij de grens. En dat geldt ook voor de overgang van Arnhem naar Oberhausen. Hè? Beek, of Bergautoweg bedoel ik. 17 minuten, 3 kilometer. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Klaverpolder. Daar is ook 17 minuten geconstateerd. File dus. Dan de flitsers. Op de A2 staan ze bij Geleen vanmiddag tussen Echt en Maastricht 236.2. En dat doen ze ook bij Weteringbrug tussen Leiden en Amsterdam langs de A4 bij 21.2. En ook controle bij Enspijk tussen Gorkum en Deil ergens op de A15 113.0. Ook Beverwijk is aan de beurt vandaag, hebben ze afgesproken. A22 Beverwijk-Velsen, 14.7. En bij Kloetingen zijn ze ook bezig. Dat ligt tussen Berg op Zoom en Goes, langs de A58. En dan staan ze bij 146.8. En dan de laatste, de A67, Eindhoven-Venlo bij Maasbree, hectometerpaal 59.6. En tot zover de verkeersinfo, hier op Radio NL.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Ja, de inzet is gezellig. Dat mag ook wel natuurlijk na het bezoek van zo'n heldin, Corrie Konings. Lucas en Gea komen eraan.
15: Dit is de muziek van Radio NL.

natuurlijk ja, Marloes zijn. Logisch. Zij is grote fan van haar. En dit is Pierre van Dam met het Bruine Café op speciaal verzoek. Voor wie hoor je zo meteen?

0: is dit de grootste hit geworden. In de jaren 90 meende ik dat uitkwam. De Bangerhart, hè? Bangerhart van Rob de Nijs. Wij zijn natuurlijk als radiomakers altijd aan het struinen op de socials. En ja, ik zat net met mijn oren te klapperen, joh. Ik wil dat graag even met je delen. Het is, ja, we zullen dat nooit vergeten. Hè? 21 november 2025, toen is hij overleden. Plotseling in zijn slaap. Onverwachts, keihard natuurlijk voor alle nabestaanden. En dan heb ik het over René Karst. Nou, ik zit op dat socials te kijken. Wat zie ik tot mijn verbazing? Ik zie Thomas Karst daar zitten. Hè, de zoon van. Heeft een gitaar in zijn handen. Ik denk, even luisteren wat hij aan het doen is. Nou, ik laat je even meegenieten. En schrik niet, want het is gewoon een kopie van zijn pa. Hè? Let op, hè? Daar gaan we. Ja, laat even horen.
1: Dit jaar is het 10 jaar geleden dat de kist werd uitgebracht. Stef en pa hebben dit liedje op een avond bedacht. Er waren vele drankjes

0: normaal dit.
1: Niks en niks en
0: net
1: niks.
0: Net z'n joh.
1: Wat is een liedje zonder zanger, een gitaar zonder snaar, een bril zonder neus en wij zonder elkaar.
0: Geweldig.
1: Want zonder elkaar ben je niks, niks en niks.
0: Wat zou zo'n papi trots zijn, zeg. Ongelooflijk. Thomas Karst, geweldig man.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren of kitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Dit is Radio NL.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
6: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
7: Tot snel op 247wood.nl.
4: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
14: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezinger vol zomerse gevoelens.

0: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
9: Kijk uit, hier ben ik. Leun je beugels.
8: En natuurlijk deze.
9: De vlam in de pijp.
8: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.

en een woning op vier wielen. Dat is mooi. Draait weer speciaal voor Peter uit Wolvenga. Die zegt, hij is met een, ik ben met een nieuw tuinhekje bezig. Krijgt daar ook even een fotootje van. Is aan het schilderen. Hè? Radiootje erbij aan. En woning op vier wielen van Fatty Nijboer maakt het helemaal compleet. En de groet uit Wolvenga. Dankjewel. We gaan even hoger op in het land. Mijn naam, hè, Manaldum, zeggen die Friezen. Tjalina woont daar, Tjalina Kooistra. Ze zegt, zou je voor mij even de nieuwe van Melissa Smilda kunnen draaien? Even voor, speciaal voor mezelf, maar ook voor Amy Goud. Wij zijn zo'n fan van haar. Het is nog een leuke, lieve meid ook. Ja, dat klopt, dat kan ik beamen. Dus ik zeg tegen Tjalina van, vertel even wat meer over jezelf. Nou, zegt ze, ik ben natuurlijk een Friezin, 66 jaar. Ik ga altijd mee met artiestenreisjes, zoals de kerstcruise en ook met de bevers. En daar heb ik Melissa ontmoet. En ja, we zitten tijdelijk op de camping, schrijft ze. En ze houden echt van feestjes. Dus ja, die nieuwe van Melissa, die moet je even horen, want dat gaat over de zomer. Als de zon weer schijnt.

0: En dat weet je.
1: Ah, het is gewoon een mooi radioliedje deze. Ja. Het waren twee helden, hè? René Vroeger en natuurlijk Waylon. Even wat verzoekplaten. Ik krijg hier. Ik hoorde net in het nieuws, heb je het ook gehoord? Dat ze allemaal massaal aan het zoeken zijn naar de lengte van die van Virgil van Dijk. Ik snap daar niks van. Dus ik ben er ook even wat achterhalen hoe dat nou zit. Dus kom ik straks even terug, hè? Ook in de voetbal. Want we hebben nog nieuws over natuurlijk. We gaan weer een prachtige tv weggeven deze week ook weer in het kader van het WK. En hoe we dat gaan doen, dat hoor je zo meteen hier op deze zender natuurlijk. Hey, en gezellige verzoekplaten. Nu blijkt dat er ook een heel bouwwerk in Sneek, in het centrum van Sneek, aan het meeluisteren is. Die verbouwen daar die hele grote supermarkt. Ik krijg hier van de uitvoerder Gerard Bleijenga een bericht binnen of ik even eentje van de Sunstreams wil draaien. Nou, natuurlijk. Hè, om de gezelligheid nog meer te verhogen. En om jullie een beetje mee heen en weer te doen laten deinen, heb ik even een mooie van zo opgezocht uit 1989. Het heet... Mijn allerbeste vriend.

Jay, niets ter wereld kan ons scheiden. Dat was Jan Brink. Jan komt uit Soesterberg en komt die woensdag even op visite. Net als Corrie Konings even bijpraten en uitleggen wat, wat hij doet in de muziek. Dus woensdag dan meer vanuit dit theater. Yes! Nou, je hebt het net al even gehoord, hè? In de drinkpauzes op het WK is men zich aan het afvragen hoe lang Virgil van Dijk is. Ik heb het verlossende antwoord: 1,95 meter. Nou, en ook even een, terugkijk op die wedstrijd van ze. Hè? Ik heb het ook even geanalyseerd. Even overleg gehad hier intern. Nou, een paar dingen zijn wij uitgekomen. Hè, ze moeten niet zo vroeg de volledig terugzakken. Dat is een constatering. Ze moeten de bal wat langer in de ploeg houden. Dat is ook een leuke. Ze moeten beter doordekken bij Japans eerste doelpunt. Hè, ze hadden scherper moeten zijn bij de late hoekschop. En het belangrijkste kritiek is dat Koeman probeerde de 2-1 te bewaken, terwijl Nederland beter de 3-1 had kunnen blijven zoeken. Ja, dat is ook wel weer een mooie. Hey, aanstaande of deze week gaan we ook weer een LED-scherm weggeven. Mooie tv. En dat gaat natuurlijk met de actie die we doen. Ik leg je zo even uit. Dat begint morgen bij TK het programma. Dus nu nog niet. Morgen is zover. Ja.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
3: Heb je trek?

0: bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Ah, oh, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, tof jij even?
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
10: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
0: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
11: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Radio reclame? Kijk op adverterenopderadio.nl.
15: Radio NL.
16: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
16: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
17: De Zomertour.
16: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
19: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Er verschijnen steeds meer tentjes op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het zijn er nu al 16. Mensen die te laat aankomen voor de bus naar de nachtopvang overnachten noodgedwongen daar. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vinden het niet menswaardig om in zo'n tentje te moeten slapen. Het goedkope zomerabonnement voor de trein is een succes. Er zijn er al meer dan 20.000 verkocht. NS-topman Koolmees zegt dat een verlenging na de vakantie er nu niet in zit. Het wordt volgens hem dan gewoon te druk in de trein. Koolmees ziet wel iets in een kortingskaart die je ook in de bus, tram en metro kan gebruiken. Zuid-Holland zit in zijn maag met steeds meer bevers. Die graven zoveel holen en gangen langs het water dat er gevaar is voor oevers en dijken. De provincie wil meer schade zien te voorkomen. Afschieten mag niet zomaar omdat bevers beschermd zijn. Maar voor een probleembever kan een uitzondering worden gemaakt. En er loopt een onderzoek naar een scheidsrechter op het WK die gisteren VAR was bij Duitsland Curaçao, melden media. Hij maakte in beeld een handgebaar dat white power betekent. Een club die discriminatie in het voetbal bestrijdt, heeft bezwaar gemaakt en wil dat deze scheidsrechter wordt weggestuurd. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is er eerst nog wat bewolking, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Bij 16 graden aan zee tot 21 in Limburg. Morgen start met een lokale bui, later is er geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Hé, het licht doet het niet.
21: Ik heb geen bereik.
22: Hebben we nog wel water?
23: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
16: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
24: Goedemorgen!
25: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.

0: vind je bij Bol? Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Hoe bereik je in weinig tijd heel veel mensen? Adverteren op de radio.nl. Adverteren op de radio.nl. Adverteren op de radio.nl.
5: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op de radio.nl.
6: Ja, natuurlijk beginnen we elk uur even met de verkeersinformatie. Ook zo nu, zeg maar. Op de A12 staat tussen Arnhem en Oberhausen staat 10 minuten vertraging. En op de A16 tussen Breda en Rotterdam daar staat ook een file van 11 minuten gemeld. Dan op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg tussen Best en Moergestel. Daar zorgt een defecte vrachtwagen voor 36 minuten oponthoud, langzaam rijden tot stilstaand verkeer over zo'n lengte van 8 kilometer. Nou, dan nog even de flitsers. Op de A2 word je gecontroleerd bij Apkoude vanmiddag 37,6. En dat doen ze ook op de A2 bij Geleen tussen Echt en Maastricht bij 236,2. Ook bij Abbekerk is men actief op de A7 tussen Den Oever en Amsterdam bij 41,8. En ook tussen Gorkum en Deil op de A15 oppassen bij Enspijk. Daar staan ze bij 113,0. Nog meer flitsers bij Abbenes op de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij 2,6. En ook bij Rieland zijn ze actief tussen Goesenberg op Zoom op de A58. Hectometerpaal 125,1. En dan de laatste, die staat daar tussen Berg op Zoom en Goes op de A58. Hectometerpaal 146,8. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
7: Flitser aan of afmelden.

0: Marie Konings, wat een heldin. En wat zijn ze trots daar. Ik heb even een verhaal gehad bij de producer, bij Welen van der Heijden. Ik zeg, wat is het verhaal van Corrie? Nou, zegt hij, Corrie zocht een modern nummertje. Net iets anders dan dat men gewend is. En toen schrijft Willem van der Heijden een nummer. En zij vond hem gelijk mooi. Nou, dat heeft ze natuurlijk net verteld. Alleen aan het eind, in de demo. Ze krijgen altijd eerst een demootje van, nou, zo klinkt het. Was het tempoloos. En toen vroeg Corrie zelf of ik hem nog even wilde verbouwen. En nog even flink wilde laten moduleren. Dus helemaal even de lucht in laten gaan. Dus zo trots als een pauw iedereen. Prachtig mooi liedje geworden. De nieuwe van Corrie Konings. Houd er in de gaten. Want ze is nu al Hollandse nieuwe. En dat betekent dat we op het einde van de week het liedje allemaal mee kunnen zingen en doen. Dus van harte gefeliciteerd, Corrie. En leuk dat je hier even was bij Teken vanmorgen. Ja, over nieuwe muziek gesproken. Dat gaat maar door. Hè. Ik zie hier William Burg staan met Ciao Bella. Die heeft een nieuwe uit. Maar ook Dean Sanders met Ik wil niet dat je gaat. En die zet hem in ook voor de zomer. En de temperaturen komen eraan. Dus die mannen en vrouwen zijn er allemaal bezig. Teken zei dat ook al van, ja, we moeten toch even wat vrolijks zomers hebben. En dat je gelijk het gevoel krijgt van, hey, het is weer zover.
1: Ja.
0: En dat de zonnebrandflessen er weer bij moeten en zo. Nou, dit is de nieuwe van Dean Sanders, wat ik zei. Ik wil niet dat je gaat. Binnenkort komt hij hier ook op visite. Wanneer weet ik nog niet, maar dat moet ik even checken in de agenda. Maar er staat ook een afspraak voor Dean Sanders. Ik wil niet dat je gaat.
2: Ik

0: Spaans benauwd. Dat was Wendy van Hout. Ja, die mensen hebben wat te verduren, zeg. Niet te geloven. Ik kreeg... ik moet even goed uitleggen, dat je het even goed begrijpt. Peter en Wendy waren hier vorige week op visite. En Peter heeft nog een paar parken open. Eentje in België. Bijvoorbeeld de grootste is de Blauwe Meer. Blauwe Meer in Lommel. En daar, daar ben ik ook wel eens geweest. En altijd heel gezellig. Daar hadden ze de Hollandse avond vrijdagavond. En nu is daar weer een ramp gebeurd. Want de badmeester daar, Marco van Leeuwen... Die stond ook wel eens op dat podiumpje de mensen toe te zingen. Hele aardige man. Hè? Een jonge kerel nog. In de bloei van zijn leven eigenlijk. En... die is daar gewoon... die was aan het werk op de Hollandse avond, voelde zich niet goed. Hè? Is onderweg naar de caravan gelopen, begreep ik. En toen is hij onderweg in elkaar gezakt met een hartstilstand. Nou, dan weet jij de rest wel hoe zo'n avond dan verder verloopt. Heel veel sterkte daar allemaal, jongens en meisjes, op dat, rondom dat park. En ook Peter en Wendy, heel veel sterkte met het, met het drama wat jullie steeds maar beleven daar. Niet normaal, gecondoleerd.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht... Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Radio NL.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
8: Samen delen we Oranje.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
10: Hebbes.
9: Kijk op ben.nl.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...

0: Lux voor 2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
1: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
2: Kijk uit, hier ben ik.
1: En natuurlijk deze.
2: De vlam in de pijp.
1: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
3: Dit is Radio NL. Altijd aan.
4: Radio NL.
3: Weerbericht.
5: Ja, en voor het weerbericht gaan we natuurlijk even kijken bij onze weerman Jan Visser.
3: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
5: Jan, goedemiddag.
6: Hessel, goedemiddag.
5: Ja, het is wat. Het is benauwd, het is koud, het is van alles wat eigenlijk, toch?
6: Ja, het is vooral kil vandaag.
5: Kil? Dat is
6: ja,
5: het goede
6: woord. Het is toch wel bewolkt. Zwaar bewolkt. En de temperaturen die zijn uitgezonderd Zeeland. Om niet over naar huis te schrijven. Nee. Heino bijvoorbeeld had zojuist 13 graden. 14 graden Stavoren. Bijna 15 in Leeuwarden. Dat zijn lage temperaturen voor deze tijd van het jaar. Ja. Vroeger kwam dit soort episodes met dagenlang achtereen temperaturen beneden 20 graden. Zoals we nu al een tijdje hebben. Al vaker voor in juni. Maar tegenwoordig is het echt een zeldzaamheid. Maar dit jaar ontsnappen we er niet aan. Maar er zit wel schot in de temperatuur de komende dagen. Nou, wat vanmiddag betreft. Het is nog steeds dus bewolkt. Lokaal valt er ook wat motregen. Maar in Zeeland en op de Zuid-Hollandse eilanden inmiddels ook. Het zuidwesten van Brabant wordt het geleidelijk aan toch wel wat zonniger. Het was de laatste uur al het geval en die opklaringen gaan zich uitbreiden. Al duurt het wel even tot laat in de middag en avond, voor ook in de rest van het land de hele Wolkenzee gaat verbrokkelen en er dus meer opklaringen gaan komen. Ofwel meer opklaringen.
5: Ja.
6: En dan loopt die temperatuur op naar zo'n 17 tot 18 graden. Maar in gebieden waar de bewolking hardnekkig is wat lager. Maar in Zeeland en misschien ook in Limburg kan het 20 graden worden. En de wind is meest hier al afgenomen. Dat scheelt in ieder geval een jas, zwak tot matig uit het noordwesten. En dan morgen in de ochtend een buienkans, vooral in het zuidoosten. Er ligt namelijk een storing ter hoogte van Normandië, boven het kanaal. En die trekt de komende 24 uur met een meer zuidwestelijke stroming over het zuiden van Nederland naar het oosten. Niet al te actief, maar er kan dus een enkele bui vallen morgenochtend en de komende nacht, vooral in het zuidoosten. Morgenmiddagperiode met zon. En we zien duidelijk hogere temperaturen, 18 op de Wadden en mogelijk al 25 graden in het zuiden van Limburg.
5: Oh.
6: En de wind is morgen meest matig uit het oosten, in het zuiden in de middag een westenwind. Nou, woensdag is het verder droog, af en toe zon. En dan zijn temperaturen mogelijk tussen 22 en 26 graden. Dus het begint op te schieten, om het maar zo te zeggen.
5: Dan
6: en op donderdag en vrijdag is het donderdag volop zon trouwens. Boven de 25 in een groot deel van het land. En vrijdag wordt het op veel plaatsen misschien voor veel mensen alweer te warm. Want 30 graden en hoger in het zuidoosten wellicht 34, 35 graden.
5: Hou op joh, dat is veel te warm.
6: Dus, ja, dat is het ook. En s'avonds komt dan vooral in het zuidoosten een mogelijke afstraffing in de vorm van enkele regen- en onweersbuien. Het weekeinde blijft het warm tot zeer warm, maar in de kustgebieden allemaal wat aangenamer, omdat de wind meest uit het vanaf zee waait.
5: Ja, duidelijk verhaal, Jan. We gaan meemaken. Ja. Dan de dagelijkse weerspreuk die je voor ons hebt.
6: Zorgt wel voor de wiegen. Sint Vitus brengt met hem de vliegen. Vandaag is het Sint Vitus.
5: Sint Vitus?
6: Ja.
5: En die wiegen, dat zijn de kinderen. Dus,
6: Ja.
5: Ja. Nou, dan heb ik het woord kinderen ingetoetst. Ik zie daar wat eruit komt, Jan.
6: Dimitri. Ja.
5: Jij weet het, hè?
6: Ja, hoor.
5: Dankjewel, Jan. Tot morgen.
6: Ja, hoor. Tot morgen.

Leuk liedje, Mike Versteeg. En de hartslag van je heupen. Voor een aantal mensen, Martine deed het aanvragen. En ook Rob zat in de box met het nummer. Dus een paar aanvragen voor deze plaat van Mike Versteeg. Hartslag van je heupen. Ja, ook mensen komen terug van vakantie, gaan op vakantie. Hè. Zo hebben we Arno Prins is weer terug. Die zegt, koude kikkerlandje. We staan weer aan, we zijn weer volop aan de slag. Nou, dan mag ook wel weer, hè, naar al die weken, Arno. Maar succes. En ja, Dave de glazenwasser, die normaal altijd op de ladder staat... of in zo'n hoogwerkertje... die ligt nu op een soort van vreedfabriek in Side, in Turkije. Krijg allemaal foto's van dikke cocktails en zo. En all-in schrijft hij, 30 graden hier, niet al te druk. Lekker eten, drinken, uurtje later. Hier voetbal begon gisteren om 11 uur. Ja, en hij wil graag William Jans horen met We Gaan. En... 8 dagen is hij daar en hij schat het in, zo'n 5 kilo erbij. Dat schat hij in, hè? Dus ja. Een vreedfeest, zeg maar.

lekker op de Vespa. Zo heet het liedje ook, Vespa. Ja, dat is weer heel flauw. Ja, heel erg bericht eigenlijk wat ik hier binnenkrijg. Namelijk van onze vrienden uit Veenendaal. De Motocross Club, hun grote passie in Geldermalsen. MCC Geldermalsen. Die is zondagmorgen beroofd. Eigenlijk door een inbraak hebben ze alles meegenomen. Heel veel spullen meegenomen. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Want ja, er zitten heel veel vrijwilligers en zo in zo'n club. En ja. Nou, aan mij de vraag of ik het even wilde noemen, deze laffe daad. En ja, ze zijn bezig gegaan met een steunactie. Hè, voor MCC Geldermalsen. En er zijn veel materialen weg en toestanden. Heel veel schade is er gemaakt. En ja, dat is natuurlijk heel erg gemeen eigenlijk. Hè? Zulke dingen, laagdrempelig en gemeen. Dus ik wil de mensen toch even hard onder de riem steken. Ik heb even een motocross liedje uitgezocht. En dan kom je toch uit bij normaal. Hier is de crossmotor al. Motocross is Ohio. En heel veel sterkte daar in Geldermalsen. Ook met het inzamelen van geld.

0: de conditie voor hem, hè? Motocrossen. Normaal. Nou, over die schuur gesproken, ook een bericht vanuit Genemuiden. Daar zit Johan Sandink. Die zegt, normaal zit ik op de bok. En daar bedoelt hij mee dat hij op die vrachtwagen zit natuurlijk. Hè? Dat is truckerstaal. Ik ben nu hard aan het werk in de schuur om mijn autootje weer wat toonbaar te maken. En ik hoef nog niet te zweten, begrijp ik van Jan. Hey, Jan Visser, dat komt het einde van de week. Dan gaan we naar de dertigers. En of ik Henk wil draaien met Beun de Beunhaas. Want hij voelt hem wel een beetje een beunhaas in zijn eigen schuur. Dus dat kan natuurlijk. Had je trouwens de documentaire al gezien van Henk Wijngaard? Moet je even kijken bij ons op de socials, bij Radio NL.
1: Ik heb jaren voor een baas gesjouwd. Ik werkte voor die man mijn vingers krom.

0: De komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
4: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
3: Kijk op proostop.nl.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
6: Gritter chalets en staakcaravans.
7: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
8: En mooi groen.
7: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
8: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
9: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
10: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
11: Praxis.
9: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
12: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
14: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
13: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
15: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
16: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
17: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
16: Tot snel op 247wood.nl.
18: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
20: Haal maximaal rendement uit je reclame-euro. Kijk op adverteren op de radio.nl.
21: Radio NL.
22: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
23: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
22: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
23: De Zomertour.
22: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
23: Zomer.
0: Tour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
4: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De parlementaire enquête over corona werd vandaag even emotioneel. IC-baas Schommers zei dat het nooit meer zover mag komen dat mensen alleen moeten sterven. Daarvoor zijn we niet op de wereld, zei hij. Tijdens corona waren de regels in verpleeghuizen zo streng dat mensen niet of nauwelijks bezoek mochten hebben. Twee mannen die werden opgepakt voor de explosie in Amsterdam-Osdorp blijven langer vastzitten. De derde komt vrij, maar blijft wel verdachte. Waarvan de drie precies worden verdacht is nog niet duidelijk. Intussen is het onderzoek bij de flat en de sportschool klaar, maar wat daaruit is gekomen is onbekend. De zoon van de kroonprinses in Noorwegen gaat in hoger beroep. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel, onder andere voor verkrachting. Hij heeft dat altijd ontkend. Hij wil intussen ook vrijgelaten worden om bij zijn moeder te zijn, prinses Mette-Marit. Die is ernstig ziek. En Feyenoord haalt Giovanni van Bronckhorst terug als trainer, meldt ESPN. Hij volgt Robin van Persie op. Die werd ontslagen door de nieuwe directie omdat de resultaten tegenvielen. Van Bronckhorst was al jarenlang trainer van Feyenoord en werd in 2017 kampioen. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is er eerst nog wat bewolking, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Bij 16 graden aan zee tot 21 in Limburg. Morgen start met een lokale bui, later is er geregeld zon en het wordt dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
24: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
25: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
26: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
27: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
28: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
29: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
30: Voel mij zo free.
31: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
32: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
31: Wow, dit is echt nice.
32: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
33: Ah, nee hè.
34: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
33: Ja, weer eens.
34: Nou, proef jij even.
33: Oh ja?
34: Ik heb net koffie gezet.
33: Lekker.
34: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
35: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
36: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
37: Ik werd echt goed geadviseerd.
36: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
38: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
36: Radio is krachtig en betaalbaar.
38: Het werkt echt.
36: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
39: Adverteren op deradio.nl.
36: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
40: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie. Op de Nederlandse wegen er staan een aantal files die ik je graag even noem. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Voor Empelbrug, defecte vrachtwagen, 14 minuten, 7 kilometer. En op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht, De Hocht. 10 minuten, 2 kilometer. En op de A12... tussen Arnhem en Oberhausen. De Bergautoweg 12 minuten 2 kilometer. Dan de A27, Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Lexmond. Ook een defecte vrachtwagen. 22 minuten vertraging en 4 kilometer file. Nou, dan nog wat flitsers. Op de A1 staan ze bij Uggelen. Bij Barneveld, naar Apeldoorn is dat. Hectometerpaal 80.9. En op de A7 staan ze ook tussen Den Hoeven en Amsterdam bij Wieringenwerf 61.3. En op de A9 Amstelveen-Haarlem bij plaatsje Leinden 36.9. Ook bij Enspijk zijn ze actief op de A15 Gorkumduil bij hectometerpaal 113.0. Ook een flitser bij Breda op de A16 tussen de Belgische grens en Breda 70.8. En op de 58 Tilburg-Breda bij Molenschot, daar word je gecontroleerd bij 51.6. En dan de laatste bij Bavel, op de 58 Breda-Tilburg, hectometerpaal 57.6. En tot zover de verkeersinfo, hier op Radio NL.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
40: Ja, de grote hits die knetteren om je oren hier vanuit Radio NL. Voor je klaarstaan Tino Martin, Jong en Dom.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

mannen die lijken ook allemaal op elkaar met de stem en zo. Dit is al een oud liedje die je net hoorde van Mike Petersen. Een heel aardige man met Jesser samen. Altijd bij jou zijn. Hey, morgen dan is het weer zover. Ik moet even goed uitleggen dat er geen misverstanden zijn. Het heeft nu geen zin om voetbal in te sturen. Morgen bij TK het programma. Vanaf 9 uur dan gaat het weer los. Dan gaan we weer op zoek naar een fictief elftal. Ons eigen Radio NL elftal. En daarbij heb je de kans om zeg maar in ons elftal te komen. Door morgen dus vanaf 9 uur bij TK het programma voetbal te sturen. Het woord voetbal. En als je dat doet, dan krijgen wij weer heel veel voetballen binnen, zeg maar. En eentje daarvan die komt dan bij ons in het veld te staan. Krijgt een rugnummer die je zelf mag kiezen als je erdoor komt. En dan sparen we 11 spelers op, inclusief doelman dus zelfs. En dan gaan we vrijdag komen de dikdakkers hier weer langs. Is dat zo? Nee, donderdag komen de dikdakkers langs. En die doen dan de uitslag en die gaan gelijk die grote tv die net op de achterbank past van de WK Cabrio van de dikdakkers. Die gaan dan weer zo'n tv uitreiken. En waar ze naartoe gaan is dan de vraag. Want dat wordt dan uit de hoge hoed getoverd uit een van die 11 die dan zeg maar in ons veld opgesteld staan. Dus die in de vaste selectie komen te staan. Morgen dus, houd in de peiling, zet het in je agenda. Vergeet het niet, morgen dan gaat het allemaal los. Hangt een liedje aan, want dat is deze van de dikdakkers.

Harry Helligers en Monique Smit. En ben je verliefd? Haantje mij. Heet het zo? Nee, zo heet het niet. Ben je verliefd heet het gewoon. Ja. Goed, eigenlijk moet ik nog even een, als het kan, op de valreep, hè, in het laatste half uur zometeen, nog even een mooi piratenliedje hebben voor de piraatplaat van vandaag. Dus als je nog een idee hebt over een mooi piratenliedje, ik zal even een voorzetje geven, hè, dan heb je even een idee welke kant ik dan op wil. Een beetje een liedje die iedereen nog net kent, net niet vergeten is, meezingbaar. En dat het je terugbrengt in een bepaalde sfeer. Dat is eigenlijk de doelstelling van de piraatplaat. Ik geef even een voorbeeld. Dit. Dit is Gerard Schonebeek.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
2: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: U spreekt met de firma Veldwijk.
4: Ja, hallo meneer De Vries. Ik zoek een leverancier voor nieuwe bedrijfskleding met ons logo erop geborduurd.
3: Dat kan. U kunt altijd langskomen in onze showroom voor advies en al onze bedrijfs- en promotiekleding in het echt bekijken.
4: Oh, en hebben jullie ook een website?
3: Ja hoor, kledingmetlogo.nl.
4: Jij verdient een prijs.
3: Kan ook, maar dan moet u even naar Veldwijk Sportprijzen.
2: En wat ook fun is, ruim €3500 voordeel op de Vitara en S-Cross Special Editions. Want we vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel voor nog veel meer fun.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video's checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomerse gevoelens.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Ga jij voor lokaal, regionaal of landelijk succes?
4: Ik kreeg meteen meer websitebezoekers.
3: Wij helpen je de juiste luisteraars te bereiken.
5: Mijn klanten herkenden mijn bedrijf op de radio.
3: Kijk op adverterenopderadio.nl.
6: Hey, wij gaan fan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
7: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
6: en natuurlijk deze.
7: De vlam in de pijp.
6: Exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
8: Dit is Radio NL.
9: Altijd aan. Radio NL.
8: Altijd aan.
10: Kijk, de eerste komt al binnen hier van Rick van Aanholt uit Oldebroek. Die heeft het zelfs even ingesproken.
11: Goedemiddag, Radio NL. Luca hier. Wij zijn aan de straat in Wezepersluis en we willen graag van Voortak op de tandem horen. Yo!

0: En hij staat bij ons op de zomertour, hè, in Assen. Wij zijn 25 juni, donderdagavond. En zullen grote artiesten ook komen. Marco Schuitmaker en Justin dus, maar ook 3J's, Wolter Kroes, Django Wagner, Frans Duits, Danny de Munk, Sieneke. En allemaal op die 3 dagen dat wij in Assen staan. Wesley Klein, noem maar op. Ik verwijs je graag even naar onze socials. Daar staat alles netjes uitgewerkt wie daar allemaal komen. Superleuk. Ja, en wat Justin betreft, ja, ik durf erbij niet te vertellen, maar ik kan ervoor zorgen dat jij heel anders naar het liedje Cheerio gaat luisteren. Want ik heb er een studie van gemaakt en het is heel flauw misschien, maar het is wel een feit. En dat feit, dat ga ik je toch even vertellen. Manfred Jongenelis, dat is de man op de accordeon en ook de producer van het liedje. Jeffrey Hees is een schrijver. En het ritme van muziek klinkt als schaar. Nou, er is iets met, dat, met die tekst. Ik ga dat even ritme van een glas, iets met een glas. Er zit een tekstfoutje in. Het is glazen moet hij zingen, maar hij zingt glaas. En het leuke is dat al die artiesten die hem ook zingen, die zingen dat ook allemaal, glaas. Moet je maar eens goed luisteren, dan snap je wel wat ik bedoel. Goed, ik wil even naar de Piraatplaat, want een mooi verhaal binnengekomen van onze Herman. Hè. Ik had vele binnengekregen, maar deze die triggerde mij wel even. Want het liedje heb ik even proberen te beluisteren. Het is namelijk de Moonlight Song van Ad van Hoorn. En dat is, dat is wel een bijzondere herinnering voor Herman. Want vroeger was uit zijn broer een piratenstation. De Witte Duif uit Vroomshoop. En hij wil even terug in die tijd. Dus we nemen je even mee. Na die tijd dus van Herman.
1: Hij is een zendpiraat. Zijn naam is Hessel Wijkstra.
0: En dat liedje dat heet dus een Moonlight Song.
1: Op volle kracht bij Radio NL.
0: Van Ad van Hoorn. Daar komt-ie, hè.

Ja, oké, dat moet je niet te vaak horen. Hè? Was wel even leuk, toch? Moonlight Song van Ad van Hoorn. Ja, en ik moet dat verhaal van Cherio toch even goed uitleggen. Want het ritme van de glaas klinkt als muziek in mijn oor. Daar zit het foutje. Ik zou het bewijzen ook. Hij had moeten zingen, het ritme van de glazen klinkt als muziek in mijn oor.

0: bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: morgen.
1: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Een ijskoffie voor mevrouw.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
5: En mooi groen.
4: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
5: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
6: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachine dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
13: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
12: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
14: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
16: Radioreclame, adverteren op de radio.nl. Radioreclame, kijk op adverteren op de radio.nl.
17: Radio NL.
18: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
19: We horen de vogels wie fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
18: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
19: De Zomertour.
18: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
21: Radio NL zet de tijd op 3:00.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De parlementaire enquête over corona werd vandaag even emotioneel. IC-baas Schommers zei dat het nooit meer zover mag komen dat mensen alleen moeten sterven. Daarvoor zijn we niet op de wereld, zei hij. Tijdens corona waren de regels in verpleeghuizen zo streng dat mensen niet of nauwelijks bezoek mochten hebben. 2 mannen die werden opgepakt voor de explosie in Amsterdam-Osdorp blijven langer vastzitten. De derde komt vrij, maar blijft wel verdachte. Waarvan de 3 precies worden verdacht is nog niet duidelijk. Intussen is het onderzoek bij de flat en de sportschool klaar, maar wat daaruit is gekomen is onbekend. De zoon van de kroonprinses in Noorwegen gaat in hoger beroep. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel, onder andere voor verkrachting. Hij heeft dat altijd ontkend. Hij wil intussen ook vrijgelaten worden om bij zijn moeder te zijn, prinses Mette-Marit. Die is ernstig ziek. En Feyenoord haalt Giovanni van Bronckhorst terug als trainer, meldt ESPN. Hij volgt Robin van Persie op. Die werd ontslagen door de nieuwe directie omdat de resultaten tegenvielen. Van Bronckhorst was al jarenlang trainer van Feyenoord en werd in 2017 kampioen.
0: En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Op veel plekken is het nu zwaar bewolkt, maar later vanmiddag komt er verandering in als de zon zich laat zien. In Limburg is het een graad of 21, elders 16 graden, morgen wordt het warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
17: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
17: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
24: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
25: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Oh, wat een goal! Goal?
27: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
25: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
28: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
16: Adverteren op de radio.nl.
29: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op de radio.nl.
0: Het is een paar minuten over 3 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Nog 1 file te melden. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen Nieuwegein en Lexmond. Daar staat 24 minuten en dat is 7 kilometer. De snelheidscontroles A12 Arnhem richting Utrecht. Even opletten bij afrit Oosterbeek en afrit Wageningen. Daar staan ze bij 11.9.
20: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
30: Stefan Leer!
0: Ja, goedemiddag. We gaan er weer eens... Nee, we gaan er geen zootje van maken. Het is maandag. We gaan het even rustig aan doen vandaag een keer.
20: Dit is de muziek van Radio

0: vertellen, ja, in wat voor mood jij zit. Boos, vrolijk, grappig, want je mag een liedje gaan verzinnen.
1: Hallo, Harry Slinger hier. Geef er eens een slinger aan dat ding.
2: Stefan?
3: Yo.
2: Stefan?
3: Ja.
2: Geef een slinger aan het rat.
4: Geef een slinger aan het rat.
0: Nou, dagelijks geven we even een slinger aan het rat. Dat doen wij eigenlijk van maandag tot en met donderdag. En vrijdag dan kun je even kiezen uit vier liedjes afkomstig uit de Piratenkate. En dan mag je even gaan kiezen. Maar goed, vier dagen in de week even een slinger aan het rat. Och man, vind je het raar dat ik er elke dag naar uitkijk? Nee, hè? Mooi werk, man. Mooi werk. Nou, een slinger aan het rad. Eens even zien wat we vandaag gaan doen. Oh no. Vakje 14, 15, 16. Hey, kijk eens. 22, daar staat hij.
5: Een nummer over iemand die altijd pech heeft in de liefde.
0: Oh. Nou, dat denk ik niet. Dat is denk ik niet zo heel moeilijk. Liedjes gaan altijd over de liefde. Maar in welk liedje valt het helemaal in het water? Wie heeft altijd pech in de liefde? In liedjes, waar wordt het bezongen? Op een serieuze manier, of op een goede manier, slechte manier? Misschien dat je erom kan lachen? Nou ja, laat het even weten in onze app. Toets het in of spreek het in.
5: Een nummer over iemand die altijd pech heeft in de liefde.
1: Maak me nou niet gek.

0: Het is net zo'n liedje als Celblok nummer 10. De plaat en de verhaal. Drank en Rivet. Nee, Frank en Mirella en Kop of Munt. Ik gaf net een slinger. Harderad. Kijk, dit was de opdracht.
1: Een nummer over iemand die altijd pech heeft in de liefde.
0: Nou, velen zijn er binnengekomen. En dan heb ik het over de appjes. Mark uit Boerakker en Marco Bozzato, ik leef niet meer voor jou. Patrick uit Sint-Willebrod. Gerrit Uitenberg, ik heb nooit eens mazzel. Dimitri uit Den Dungen, Jan Biggel, ons moeder zei nog. Dan is het Lidie Niemeyer uit Dieren, treur niet, van Digidex. Heel mooi verzonnen. Stijn uit Os, Pater Maskoen, ik deed het allemaal voor jou. Over pech en de liefde, inderdaad. Manon uit Bergijk, valt niet op jou, van Jan Smit. Petra uit Heerenveen, slinger aan het rad. Don Mercedes met Rocky. Roel Korsten, Bemmel, als ik die trommels hoor. Gaat dat over pech en de liefde? Echt hoor? Oh, je belandt in die kookpot natuurlijk. Dan is het Jantje uit Nuland, Armand ben ik te min. Body, kijk, Boyd Balk. Het Westwoud. Die heb ik uitgekozen. Een creatief liedje. Toen ging het fout, zegt hij. Van Henk Bernaar. Wow, dat horen we niet zo vaak. Tenminste niet in dit programma dus. Mooi gekozen. En ik ga hem draaien.
2: Ik weet het nog goed, toen ik haar leerde kennen.

mocht haar ook graag. Zij moest aan me wennen, iets bijzonders bedacht om haar hartje te winnen. De champagne stond.

0: Welke klus je ook wilt aanpakken, lijmen, monteren, afkitten of isoleren, je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
6: Download de nieuwe Radio NL-app. Stuur berichten naar de studio. Luister en kijk mee en mis niets van Radio NL.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Maar met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
9: Samen delen we Oranje.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
18: Breng je bedrijf of product snel, effectief en professioneel onder de aandacht van onze luisteraars. Kijk op adverterenopderadio.nl.
19: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk. En natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.

Ik moest even goed nadenken. Wouter Laning die zegt, ik ben het niet met je eens, Stefan. Dus ik zeg, wat heb ik nu weer geroepen op de radio? Nou, het gaat over afgelopen vrijdag hebben we dat liedje gedraaid van Bassie en Adriaan. Met Russo, die hebben dus iets gemaakt. En dat heeft iets te maken met een televisiecommercial. Ja, dat maakt niet uit. Als het liedje leuk is, dan draaien we dat. En blijkbaar had ik geroepen dat ik hem wel geinig vind. Ja, oké. Nou ja, hij is er niet mee eens. Even een verschrikkelijk nummer. Maar draai maar even iets anders van Bassie en Adriaan. Geheime agenten, zegt hij. Is al een tijdje geleden. Oké.

0: mooi. Bas en Adriaan op de radio. Maar ik zat even te denken. Bas en Adriaan, geheime agenten. Wat als... je voelt hem aankomen. Wat als Django? Wat als de legend Django Wagner hem zou zingen? Wat als?
1: Hey Stefan.
0: Ja, ja.
1: Wat als? Wat als?
0: Wat als Django hem zou zingen? Nou, op voorhand vind ik het al beter dan het origineel. Maar ik ben gewoon een groot fan van Mr. Django. Nou, Django, ben ik klaar voor? Ik zit er helemaal klaar voor, jongen. Ik ben benieuwd. Kom maar.
1: Daar gaan we!
0: Daar gaat hij natuurlijk. Dus
1: best
0: even.
1: Best in the mic! Best in the mic! 1, 2! 1, 2!
0: Wat als Django geheime agenten zou zingen?

0: Ik wil de geheime agenten zien.
1: Up in the sky.
2: I wanna see you and me on a bird flying away.
3: Django, is dat een gewoon zong?

0: laten zingen. Only Love komt ook nog goed. Alle machtig goed gedaan. Django, bedankt man.
1: Toch? Graag gedaan.
0: Ja, joh, super.
1: Amigo. Ik kan alles laten zingen.
0: Ja, dat weet ik.
1: Ik ben niet bang voor nieuwe dingen. Maar wat als...
2: Nee, Django, doe het niet.
1: Wat als...
2: Oh, alsjeblieft, Django.
1: Ik vanaf nu...
2: Nee.
1: Facturen gaan sturen.
0: Nee, dat doe ik niet.

Een dikke 50 jaar geleden kwam het uit. Ronnie Tober, Siska Peters en Kermis. Er zijn best wel veel draaibare liedjes gemaakt ooit over Kermis. Daar gaan we ons nog wel een keer in verdiepen. Hey, Samantha Steenwijk heeft ook weer het nieuws.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja. Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Oh.
0: Goedemorgen allemaal!
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch show.
9: Overson, groot en klein wonen.
8: Check de voorraad op overson.nl.
7: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
12: En mooi groen.
11: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
12: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
13: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
14: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
17: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
19: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
21: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
20: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
21: Wat doe ik aan?
20: Shop nu bij Zalando.
22: Adverteren op de radio.nl.
23: Radio NL.
24: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
25: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het radio.
24: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
25: De Zomertour.
24: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
26: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
27: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
26: Altijd aan.
27: Nu het nieuws op Radio NL.
28: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL.
0: Een doorbraak in een vermissingszaak in Dronten. 2 jaar geleden verdween daar een man die op weg was naar een afspraakje via een dating-app. En de politie denkt dat iemand hem iets heeft aangedaan en heeft nu een verdachte opgepakt. De man zelf is nog niet teruggevonden. Nabestaanden in de Schiedamse vergismoord zijn de rechtbank uitgelopen toen de verdachte werd vrijgesproken. Het OM had een celstraf geëist van 24 jaar, maar de rechter vond dat er niet genoeg bewijs was. Tot grote teleurstelling dus van de familie van de man die 12 jaar geleden werd doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Nederland en Frankrijk verwachten dat ze na het weekend aan de slag kunnen in de zeestraat van Hormuz. Nu Amerika en Iran op het punt zouden staan om vrede te sluiten. De zeestraat kan niet meteen open, eerst moeten er mijnen worden geruimd. Nederland en Frankrijk gaan daarbij helpen en gaan schepen ook begeleiden. PSV heeft zijn eigen transferrecord gebroken. Volgens verschillende media gaat middenvelder Ismaël Saibari voor een megabedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Saibari is nu als Marokkaanse international op het WK in Amerika, waar hij van het weekend scoorde tegen Brazilië. Het weer nu van Weer Online. Op steeds meer plaatsen zon en maximaal 21 graden. Morgen begint met bewolking, maar ook dan wordt het uiteindelijk zonnig. En het wordt warmer dan vandaag. Er is een kleine kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Bewust 18+.
14: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
23: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
28: Get ready for the OG.
29: All y'all bitches wanna look like me.
30: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
31: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
32: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
33: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
34: Oké. Het is 4:04 geworden. Dit is een file die er nog staat. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. En nog 1 snelheidscontrole. Kom je tegen op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij hectometerpaaltje 10.1.
35: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
36: Stefan Leeuw!
34: Ja, goedemiddag. We gaan even de Hollandse nieuwe draaien van Corrie Konings en Django. Zijn allernieuwste meteen.
37: Dit is de muziek van Radio NL.
38: Radio NL.
37: Altijd aan.
39: Ja, de leeuw komt erop.
35: Radio NL.

allereerste hit was Vaarwel. Ik zag het ruimen om je laten. En ze is nog steeds actief. Ze maakt nog steeds hits en hip ook. Niet normaal. Hollandse nieuwe deze week, Corrie Konings. Weet je nog van vorige week? We zitten midden in de WK natuurlijk. Voetbal, we hebben het allemaal gevolgd gisteren. Ik heb het ook gekeken. Man, man, man. Spannend, spannend, spannend. Ik had een beetje gek ingezet. Want we hadden namelijk een pool onder de DJ's. Dat was meer... Die dag waren we een beetje aan het geinen. Ik had namelijk gezegd 0-4. Maar dan verloren. Dus ik heb gisteren best wel wat shit over me heen gekregen. Ja, hoe kan dat nou? Je staat toch achter Oranje? Ja, natuurlijk sta ik achter Oranje. Maar ja, ik dacht, laat ik eens even gek doen. 4-0 voor de eerste wedstrijd. Ze konden het hebben als ze verloren hadden. Hè? Eerlijk is eerlijk. Want we gaan winnen. Maar goed, ja, het was natuurlijk fantastisch. En vorige week, misschien weet je nog, hebben we een hele mooie actie gedaan met de Dikdakkers. De televisie hebben we weggegeven. En dat gaan we deze week weer doen vanaf morgen. En het begint bij Teken Wouda om 9 uur morgen. Hij gaat je even bijpraten wat je moet doen. En waarschijnlijk doen we gewoon weer hetzelfde. We gaan weer een elftal samenstellen. En dan gaat vrijdag de prijs er weer uit.

Ja, de overburen van Suzanne Freek, zo klinkt het wel. Goed gedaan. Danny Vroger en Mickey. Dus Danny en Mickey. Dan zijn we even toe op deze maandag aan iets stevigers. Is het boerenrock? Nee, het is geen boerenrock. Zijn het een bak en gitaar? Ja, zeker. En is het wel een boerenrocker achter de microfoon? Dat sowieso. Want deze man heeft zoveel boerenrock gezongen in zijn leven, zonder dat hij wist dat het boerenrock was. Dat werd uitgevonden door die gast uit de Achterhoek. Normaal. Maar goed, dit is Hey op NL.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
4: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
3: Kijk op proostop.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
5: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
8: Samen delen we Oranje.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
13: Brussel Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja. Reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Dit is de nieuwe zomerplaat van Teen Sounders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomers.

0: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Eén ijs koffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Haal maximaal rendement uit je reclame-euro. Kijk op adverteren op deradio.nl.
5: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
6: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
5: en natuurlijk deze.
6: De vlam in de pijp.
5: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
7: Is Radio NL.
8: Altijd aan. Radio NL.
7: Altijd aan.
8: Radio NL.
7: Weerbericht.
9: Het is 1 minuut over 4:30 geworden. Nou, de komende dagen brede opklaringen. Het wordt zonnig met een maximum vrijdag aan 33 graden. En het weekend wordt ook gruwelijk warm. Maar morgen wordt het ongeveer 18 graden. En ja, de rest van de week, het ziet er gewoon goed uit. Wat ik kan zien hier dus. Nou, dan even de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen- en buitenland. En dat doen wij met het ANP. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Twee mannen uit Den Bosch zijn veroordeeld omdat ze hun twee jonge pleegzoons seksueel hebben misbruikt. Ze krijgen een celstraf, maar die hebben ze al uitgezeten tijdens hun voorarrest. En dus komen ze vrij. Morgen weten we misschien meer over de man van 19 die vastzit voor het dodelijke ongeluk in Zeeland, want hij moet dan naar de rechter. Het OM maakt dan waarschijnlijk bekend waar die precies van verdacht wordt. Bij het ongeluk vielen 4 doden. En een supersnel ontslag in de WK-groep van Oranje. De bondscoach van Tunesië is ontslagen. Afgelopen nacht verloren ze hun eerste wedstrijd dik met 5-1 van Zweden. En dat wordt de bondscoach volgens Tunesische media erg kwalijk genomen.
9: Dan meteen even de files van dit ogenblik. Er staan 2 lange, de A12 Utrecht richting Arnhem. Daar staat 37 minuten, 5 kilometer en dat is bij knooppunt Lunette. En een hele lange op de N207, dat is tussen Hillegom en Bergambacht. Richting Bergambacht, sorry. Dat is een uur vertraging en 4 kilometer. En dat komt door een ongeluk. De boel is afgesloten bij afrit Ter Haar. En de N11 daar is ook dicht. Nou, snelheidscontroles nog 2 te melden. De A12 Utrecht richting Arnhem bij 81,5. En de A50 Arnhem richting Os 156,6.

0: Net even de gevoeligers nagedraaid. Nick en Simon.
1: Pak!
0: Sorry. Pak maar mijn hand. En we draaien ook nog de nieuwe van Rinus Werners. En elke dag is mijn dag. Ik heb zo'n voorgevoel. Hè, de komende dagen vliegt de temperatuur omhoog. Er is sowieso één plaatje wat wij veel gaan draaien. Tenminste, ik ga ervan uit. Want hij is zo lekker. Hij is zo maf. Hij is zo meezingbaar. Dat is de nieuwe van Ferry de Lids. En Shaquille van Lekker Ballerant. Baco in Monaco. Gaan we zo even draaien. Eerst even Bobby.

0: uitmaken.
1: Ja, dat wil ik op Radio NL deze nacht. En dit is geen roddel, dit is echt waar. Ik denk dat ik nu op dit ogenblik heel veel fans van Marco blij ga maken. Zijn volgende single die binnenkort uitkomt, dat is gewoon weer onder de motorkap en de ouderwetse oldschool piratenliedje wat hij heeft gecoverd. Dus dat wordt weer genieten.

0: Ik lig hier.
1: Ongeëvenaard deze gast. Tijdens het Radio NL Mega Piraten. We zijn met zijn pianootje op het podium. Iemand roept in het publiek iets en hij speelt het gewoon. Allemachtig, wat een artiest. Hey, zometeen, daar is het tijd voor. Een uurtje lekker los. Kan ik iets voor je draaien? Kan ik iets voor je doen? Laat het even weten in onze beruchte, befaamde Radio NL app. Download het.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: U spreekt met de firma Veldwijk.
4: Ja, hallo, meneer De Vries. Ik zoek een leverancier voor nieuwe bedrijfskleding met ons logo erop geborduurd.
3: Dat kan. U kunt altijd langskomen in onze showroom voor advies en al onze bedrijfs- en promotiekleding in het echt bekijken.
4: Oh, en hebben jullie ook een website?
3: Ja hoor, kledingmetlogo.nl.
4: Jij verdient een prijs.
3: Kan ook, maar dan moet u even naar Veldwijk Sportprijzen.
5: Heb je trek?

0: tweedehuis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein. Overson, groot en klein wonen. Check de voorraad op overson.nl.
1: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
2: En mooi groen.
1: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
2: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
3: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter weet hoe het werkt.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis, dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Radio NL.
18: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
19: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
18: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
19: De Zomertour.
18: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
21: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. De man die vastzit voor het dodelijke ongeluk in Zeeland moet morgen naar de rechter. En dan wordt waarschijnlijk bekend waar hij precies van verdacht wordt. Hij vloog donderdag uit de bocht op een provinciale weg. Hij schepte een klas die op de fiets op schoolkamp was. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. Twee mannen uit Den Bosch hoeven niet terug de cel in, ondanks dat ze hun twee jonge pleegzoons seksueel hebben misbruikt en zich ook vergrepen aan de hond. Ze zijn veroordeeld, maar de tijd dat ze in voorarrest hebben gezeten is wat de rechter betreft genoeg. En ze krijgen daarmee een veel lagere straf dan waar justitie om had gevraagd. In Den Haag is 26 jaar cel opgelegd aan een Syriër die als beul werkte voor het regime van de gevallen dictator Assad. Hij verhoorde opgepakte demonstranten die martelden en verkrachtten. Uiteindelijk vluchtte hij naar Nederland. 2,5 jaar geleden werd hij opgepakt toen zijn slachtoffers hem hadden herkend. En Oranje speelt op het WK over anderhalve week tegen Tunesië. Maar hun bondscoach zit dan niet meer op de bank. Volgens Tunesische media is hij ontslagen na het kansloze verlies afgelopen nacht tegen Zweden, 5-1. In de voorbereiding ging het ook al niet lekker. En de Tunesische bond is er nu al klaar mee. Het weer nu van Weer Online. Vanavond op veel plaatsen zon en droog. Morgen begint met bewolking, maar ook dan wordt het uiteindelijk zonnig. Het is dan warmer dan vandaag en er is een kleine kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
5: Lekker lezen op vakantie, Kessy. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
4: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
7: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
8: Praxis.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
11: Een paar minuten over vijf geworden. Dit zijn de problemen op de weg. De A4 Amsterdam richting Rotterdam 22 minuten. De A4 Den Haag richting Rotterdam 21 minuten. En de A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. 3 kwartier vertraging, 5 kilometer. Snelheidscontroles. De A1 Amersfoort richting Amsterdam met 20.6. En de A28 Groningen richting Zwolle 118.0.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.
13: Radio NL.
12: Altijd aan. Ja, de wil komt er. Radio NL.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Kijk nog even de groeten, joh.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niet, lekker vrij, even feest.

de dievenspoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op één oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man die in het donker wel durft wat over.

Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: gevraagd en heb Rudy Groenswald, die wil hem horen. Nou, die krijgt ook keihard voor ze kiezen. Is met voetbal en zo.
1: Ja.
0: Maar is het wel een voetballiedje? Ja, ik denk het wel. Rob de Nijs was het en de malle babbe, het is... Nee.
2: Attentie, attentie.
3: Attentie, attentie.
0: Er is een playlistprobleem.
4: Ja.
5: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Jopie!
6: Wat zeg je?
0: Van de muziekredactie! Allemachtig. Nou, hij zit verderop in het pand, gelukkig maar. En hij bemoeit zich even met de muziek. En dan gaat een lampje branden op mijn mengtafel. En dan kunnen we even babbelen, want dan is er weer wat los. Waarschijnlijk een playlistprobleempje. Nou ja, het weekend is ook voorbij, dus... Hey, Jopie!
7: Hey, Stefan!
0: Hey, man. Nog wat gedaan dit weekend?
7: Maar niet veel,
0: oké.
7: Maar ik kwam nog wel die voormalige bokser tegen.
0: Huh? Ach,
7: hoe heet die ook alweer? Diegene die altijd heel goed ziet wie die slaat.
0: Weet ik niet.
7: Regilio Montuur. En als hij veel make-up gebruikt, Regilio Plamuur.
0: Oké, kappen nu. Het is...
7: Of als hij veel snacks eet.
0: Ja.
7: Regilio Frituur.
0: Ja, die zag ik aankomen. Nou, prima zo.
7: Of als hij niet zo vaak meer wint met boksen. Regilio Fractuur. En als hij vaak op de wallen komt... Regilio Gluur!
0: Ja, kapper nou. Weet je wat het verschil is tussen jou en een deo-roller, Jopie? Een deo-roller irriteert niet.
7: Leuk, man.
0: Ja.
7: Zeik de hardwerkende mensen in het pand maar weer af.
0: Ja, nee, sorry. Dat,
7: Zal ik gewoon even eruit bleppen wat het playlistprobleem van vandaag is?
0: Graag.
7: Robert Winkel uit Leidschendam moet van even het Calimero-lied horen. Anders is zijn dag niet compleet.
0: Nee, joh.
7: En Monika Jonkers uit Renswoude wil Kraantje Papi met feesttent.
0: Oh.
7: Zullen we ze laten kiezen?
0: Dat doen we, joh.
8: Playlist. Probleem.
2: Nummer 1.
9: Hallo.
10: Hallo.
9: Calimero.
10: Oi. Oi.
9: Calimero.
10: Nou.
9: Calimero.
10: Want zij zijn groot en ik is klein.
2: Help.
8: Playlist. Probleem. Oh, nee.
2: Nummer

0: Het was Corina, had hem aangevraagd uit Enschede, daar woonden ze. Hé, luister, ik had net even contact met Joop hier.
1: Hallo! Ja.
0: Van de muziekredactie!
1: Want er is weer een
0: playlistprobleem! Nou ja, het probleempje van vandaag was in principe snel opgelost. Het is 11 appjes tegen 136, dus dat, ja, ik kan alles gaan voorlezen, maar het is zo duidelijk, niet normaal. Had je 1 geappt, dan kreeg je waarschijnlijk even Calimero voor je kiezen. En had je 2 geappt, dan kon je ook in principe gewoon krantje papi met welkom in de feesttent krijgen. 11 appjes voor de ene, 136 voor de ander. Dat is best een go-gat. Nou, het leeuwendeel vandaag voor het playlistprobleem heeft gekozen voor... Voor. Kali. Nee, het is kraantje papi geworden.

0: is een feestje!
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Dan ga je op zoek naar pallets?
5: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
6: Wij zijn Radio NL. Bij ons hoor je...
7: Ik heb een toeter op een waterscooter. Waarmee toeter ik nou ja.
8: Radio NL.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: U spreekt met de firma Veldwijk.
11: Ja, hallo, meneer De Vries. Ik zoek een leverancier voor nieuwe bedrijfskleding met ons logo erop geborduurd.
10: Dat kan. U kunt altijd langskomen in onze showroom voor advies en al onze bedrijfs- en promotiekleding in het echt bekijken.
11: Oh, en hebben jullie ook een website?
10: Ja hoor, kledingmetlogo.nl.
11: Jij verdient een prijs.
10: Kan ook, maar dan moet u even naar Veldwijk Sportprijzen.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Radioreclame, adverteren op de radio.nl.
20: Pas je eindelijk het perfecte

0: die het een tikje anders doet.
1: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
8: Kijk uit, hier ben ik, beun,
7: en natuurlijk deze.
8: De vlam in de pijp.
7: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
9: Dit is Radio NL.
10: Altijd aan. Radio NL.
9: Altijd aan.
11: Radio NL.
9: Weerbericht.
12: De komende dagen wordt het droger, meer zon en het wordt bloedje heet. Dat is het. Morgen wordt het maximaal 18 graden. Dan meteen maar even luisteren wat er gebeurd is in binnen- en buitenland. En zoals altijd doen we dat natuurlijk even in het Vogelvlucht. Ja, met het ANP-nieuws. Goedemiddag.
13: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Voor moord op zijn onderbuurvrouw in Rijswijk heeft een man 30 jaar cel gekregen. Haar zoontje zag van dichtbij hoe ze werd doodgeschoten. De rechter noemt het een ijzingwekkende femicide. De man die in Zeeland 3 schoolkinderen en een volwassene zou hebben doodgereden, moet morgen naar de rechter. En dan wordt waarschijnlijk bekend waar hij nou van verdacht wordt. En er komen helemaal geen schepen in beweging bij de zeestraat van Hormuz bij Iran. Dat zeggen de reders na de bewering van president Trump dat dat wel zo is.
12: Dan nog een file te melden. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. Daar staat een half uurtje door een ongeluk. 5 minuten en nog 1. Hoe is mogelijk? 1 snelheidscontrole. A9 Alkmaar richting Amstelveen. 46.3.
9: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje om lekker los te gaan.
14: Luisteraars, go!
9: Laat je brein nog even breinen. Wat wil jij nog horen? Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek? Een feesttentje momentje? Jij hebt, wij maken het recept. En dan nu weer een dikke vette klap.
15: Calidad y garantía.

Ruurtje lekker los. Van links naar rechts, boven naar beneden. Je kent het wel. Evening Stars en oh, wat een mooie tijd. Voor de Jeffrey Kolen uit het mooie Geesteren gaan we ook iets draaien. En is het nog het meest aangevraagde liedje van vandaag? Had ik even kunnen uitzoeken, maar ik denk het wel.

Peter de Koning. Uurtje lekker los. Altijd lente. Voor Jeffrey uit Geesteren. Oh nee, dat was het liedje wat ervoor draaide. Nu gaan we echt helemaal even naar Den Bosch. Daar zit iemand al een uurtje te wippen eigenlijk op de stoel om een bepaald liedje op de radio te krijgen. Nou, dat is geen makkie, want Monique Smit... Hey, Martin, dat draaien we graag voor je.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Te groot bestaat niet.
9: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
8: Grootpakket.nl. Groot gemak.
7: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
13: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg. Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
14: Overson, groot en klein wonen.
13: Check de voorraad op overson.nl.
15: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
18: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
19: Voel mij zo free.
20: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
21: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
20: Wow, dit is echt nice.
21: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl.

0: vind je bij Bol?
1: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Radio bereikt iedereen. Thuis, in de auto, maar ook op het werk. Kijk op adverterenopderadio.nl.
3: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
4: Radio NL.
5: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
5: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
6: De Zomertour.
5: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sineke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krancafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
2: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
7: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. De man die vastzit voor het dodelijke ongeluk in Zeeland moet morgen naar de rechter. En dan wordt waarschijnlijk bekend waar hij precies van verdacht wordt. Hij vloog donderdag uit de bocht op een provinciale weg. Hij schepte een klas die op de fiets op schoolkamp was. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. Twee mannen uit Den Bosch hoeven niet terug de cel in, ondanks dat ze hun twee jonge pleegzoons seksueel hebben misbruikt en zich ook vergrepen aan de hond. Ze zijn veroordeeld, maar de tijd dat ze in voorarrest hebben gezeten is wat de rechter betreft genoeg. En ze krijgen daarmee een veel lagere straf dan waar justitie om had gevraagd. In Den Haag is 26 jaar cel opgelegd aan een Syriër die als beul werkte voor het regime van de gevallen dictator Assad. Hij verhoorde opgepakte demonstranten die martelden en verkrachtten. Uiteindelijk vluchtte hij naar Nederland. 2,5 jaar geleden werd hij opgepakt toen zijn slachtoffers hem hadden herkend. En Oranje speelt op het WK over anderhalve week tegen Tunesië, maar hun bondscoach zit dan niet meer op de bank. Volgens Tunesische media is hij ontslagen na het kansloze verlies afgelopen nacht tegen Zweden, 5-1. In de voorbereiding ging het ook al niet lekker en de Tunesische bond is er nu al klaar mee. Het weer nu van Weer Online. Vanavond op veel plaatsen zonnig en droog. Morgen eerst wolken en een kleine kans op een bui. En het is dan warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
14: Natuurlijk. Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan.
0: Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
13: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
18: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op de radio.nl.
19: Paar minuten over 6 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. Daar staat een half uurtje, dat is 5 kilometer. En de N50 Emmeloord richting Zwolle hebben heel veel problemen. Ongeluk, alles afgesloten daar. Sowieso het verkeer naar Friesland wordt opgeleid via Zwolle en Meppel. Snelheidscontroles, de A6 Joure richting Lelystad bij 282.3. En de A12 Den Haag richting Utrecht, 58.5.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.
20: Radio NL.
7: Altijd aan.
21: Ja, de wil komt er.
7: Radio NL.

Rapsong had hem bedacht, Harnie had hem gemaakt. En nu in deze tijd 2026 Sineke en ik doe wat ik wil. Het is bijna kwart over zes geworden, joh. Het snel gegaan vandaag.

0: Een liedje voor de corona. Raymond Hermans en Hey Maat. Heb je hem al gehoord? De allernieuwste van Dennis van Dijkhuizen. Die gaat toch maar even de stad in.
1: Het is vrijdag.

0: mee.
1: De allernieuwste van Dennis van Dijkhuizen. En vanavond toch maar even de stad in. Zometeen heel veel plezier met Ivo Pasveer. En morgen, vanaf 3 uur, dan hoop ik weer fris en gezond hier te zijn.

0: er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
6: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
7: Tot snel op 247wood.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Te groot bestaat niet.
10: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
9: Grootpakket.nl. Groot gemak.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Dit is de nieuwe zomerplaat van Teen Sounders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomerse gevoelens.

0: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
5: Hebbes.
4: Kijk op ben.nl.
6: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
7: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
6: en natuurlijk deze.
7: De vlam in de pijp.
6: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
8: Dit is Radio NL.
9: Altijd aan. Radio NL.
8: Altijd aan.
9: Radio NL.
8: Weerbericht.
10: Ja, geloof het of niet, maar vanavond veel zon. Al zijn er ook wel wat wolkenvelden. De komende dagen worden stapsgewijs wat warmer. En aan het eind van de week wordt het tropisch heet. Daarbij is ook kans op onweersbuien. En dan de actuele ANWB-verkeersinformatie bij Radio NL. Dit zijn de files A16 Rotterdam-Breda tussen de Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug, 11 minuten. En de N305 Dronten-Almere tussen de aansluiting met de N302 en Zeewolde, 20 minuten. Ook een ongeluk op de N50 Emmeloord naar Zwolle. Tussen Emmeloord en de Ramspoelbrug is de weg helemaal dicht richting Friesland. Of van Friesland naar Zwolle via Meppel. Over de A7, de A32 en de A28 duurt nog tot een uur of 10 vanavond. Alle flitsers gemeld in de Flitsmeisterapp A4 Rotterdam-Antwerpen bij 235,8. De A9 Amstelveen-Alkmaar 57,9. En de A28 Groningen-Zwolle bij 118,1. Goeie reis.

0: Radio NL.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met...

afrekenen met mijn verleden. En dat deed hij onlangs ook in de Avonds Live in Amsterdam. Frank van Etten en Niet Bang voor de Duivel. In de avondshow van Radio NL. Een hele goede maandagavond. We trappen de week af met muziek van Rob van Dal, Hart en Tien. En eerst Amor, Amor, Amor van Hazes.

het liedje is helemaal mooi als je binnenkort zelf in het huwelijksbootje stapt. Geldt een beetje voor mij. Harten 10 en de klok van de toren bij Radio NL met nu Wesley Bronkhorst. Ik ga

vrijdagavond met Frans Duits. En jij denkt maar dat je alles mag van mij. Hey, je hebt het ongetwijfeld ergens gehoord of gelezen, maar het gaat weer warm worden. Hè? Het wordt 30 graden aan het eind van de week. En dan komt natuurlijk weer die belangrijke vraag naar voren. Iedere keer weer, mag je met slippers achter het stuur gaan zitten en autorijden? Nou, de antwoord op die vraag, zometeen hier op Radio NL. Eerste vrouw die ook op onze Radio NL zomertour in de Assen komt kijken. En natuurlijk een beetje zingen, waaronder dit liedje, Lara Mila en Had ik je maar nooit gezoend.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroe.nl.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
10: Breng je bedrijf of product snel, effectief en professioneel onder de aandacht van onze luisteraars. Kijk op adverterenopderadio.nl.
11: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
12: Gericht adverteren? Wij bieden oplossingen op maat voor elke regio. Van jouw dorp tot in heel Nederland. Kijk op adverterenopderadio.nl.
13: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
13: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
14: De Zomertour.
13: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krancafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
16: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Amerika en Iran hebben een deal ondertekend. Die moet een einde maken aan de blokkade van de zeestraat van Hormuz, die al maanden dicht is voor olietankers en de benzineprijs flink opdrijft. In de deal is verder afgesproken dat Amerika stopt met het blokkeren van Iraanse havens. Vrijdag is er een feestelijk moment. Na vandaag zit er niemand meer vast voor de rellen een paar dagen terug in wijk bij Duurstede. De vijf mannen die nog vastzaten worden vanavond vrijgelaten, maar blijven nog wel verdachten. Bij het gemeentehuis in wijk bij Duurstede werd van alles kapot gemaakt. Aanleiding voor het geweld was een geplande asielopvang. Hongarije heeft een nieuwe wet aangenomen over de ambtstermijn van een premier. Die is nu afgebakend op maximaal 8 jaar. De verandering moet voorkomen dat een premier eindeloos aan de macht kan blijven. Zo hield oud-premier Viktor Orbán het maar liefst 16 jaar vol. En dat wil Hongarije niet meer. En presentatrice Welmoet Zijtsma, onder andere bekend van Goedemorgen Nederland, stapt van WNL over naar RTL. Daar krijgt ze vanaf begin volgend jaar een eigen late-night talkshow. Zijtsma gaat die afwisselen met het nieuwe programma van Renze Klamer. Het weer nu van Weer Online. Stapje voor stapje gaan we weer terug naar zomers weer, met vanavond op veel plaatsen al zon en droog. Morgen eerst wolken en een kleine kans op een bui, maar het wordt dan opmerkelijk warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
19: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
20: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag. Van Albert
21: Heijn. Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
22: Adverteren op de radio.nl.
23: Jouw radiocampagne, onze zorg. Adverteren op de radio.nl biedt een totaaloplossing. Van aanvraag tot op zender. Bereik specifieke regio's en profiteer van de vele voordelen van radioreclame.
24: We waren binnen no time uitverkocht.
23: Ga je voor een kortlopende campagne of ben je er altijd en doorlopend bij? Ga voor succes en kijk op adverterenopderadio.nl.
25: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
26: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
27: Jouw radiocampagne, onze zorg. Van een eerste idee tot op de radio.
28: Ik werd echt goed geadviseerd.
27: Start vandaag nog. Kijk op adverterenopderadio.nl.
29: Het werkt echt.
30: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
31: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
32: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op de radio.nl.
33: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met alleen 2 meldingen. De N50 Emmeloord naar Zwolle is dicht tussen de Emmeloord en de Ramspoolbrug. Mocht je van Friesland naar Zwolle moeten, rijd dan via Meppel over de A7, de A32 en de A28. Duurt waarschijnlijk nog tot 1:10 vanavond. En ook een dichte weg, de N305 Dronten-Almere tussen Harderwijk en Zeewolde. Er staat daar momenteel een auto in brand. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. Ze staan langs de A28 Groningen-Zwolle bij 118.1, A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij 15.7 en de A67 Venlo naar Eindhoven bij 67.7. Goeie reis.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
34: Ivo Pasveer!
33: En mag je met je slippers rijden in de auto? Je hoort het zometeen na John West en Robert van Hemert.
15: Dit is de muziek van Radio NL.
35: Radio NL.
15: Altijd aan.
36: Ja, de wil komt er.
15: Radio NL.

John West bij Radio NL. Jij laat me leven. Jij laat me leven. Op maandagavond het begin van een nieuwe werkweek. En ook een heerlijke week voor de boeg. Eind van deze week gaat het namelijk 30 graden worden, is voorspeld. Ja, een goed moment om de schoenen uit te doen en slippers aan in de auto. Ja, het is een controversieel onderwerp. Nu heeft Metro Nieuws op een rijtje gezet wat wel en wat niet mag. En wat blijkt, in de Nederlandse wet staat nergens dat je niet met slippers achter de stuur mag gaan zitten. Met andere woorden, het mag. Wel wordt het door veel deskundigen afgeraden, omdat zo'n slipper kan blijven haken achter pedalen of juist van het pedaal af kan glijden, wat natuurlijk wel weer voor gevaarlijke situaties zorgt. En in Frankrijk en Spanje zijn de regels net even anders. Daar kan een politieagent besluiten dat jij een gevaarlijke situatie veroorzaakt omdat je met slippers rijdt. En daarom zou het daar dan waarschijnlijk niet mogen. Ja, ik vind het wel een interessant onderwerp. Zelf ben ik van het kamp. Ik draag altijd gewoon mijn schoenen in de auto, hoe warm het ook is. Maar ik ben een beetje in mijn eentje daarin volgens mij. Want ik hoor heel vaak van truckers bijvoorbeeld dat ze op klompen rijden. En zo had ik het er laatst over met een vriend van me. Die gaf aan, als het warm is, dan gaan de schoenen gewoon uit en rijd ik op sokken. Ja, ik vind dat zo raar dat je met sokken een auto gaat besturen. Maar goed, het zou kunnen. Ik dacht, het is een mooi moment om eventjes een klein onderzoekje in te lassen. Hoe zit dat bij jou? Hoe rijd jij het liefst in de auto als het warm is? Of misschien gewoon wel altijd? Doe je dat inderdaad op klompen? Heb je altijd je sneakers of je schoenen aan, net zoals ik? Ja, of ben jij inderdaad een held op sokken en doe jij het liefst de schoenen zo snel mogelijk uit zodra je de auto instapt of de truck? Kom maar even door. In de Radio NL. Ben benieuwd, hoe bestuur jij het liefst een auto? Doe je dat op schoenen, op sokken, met klompen, op slippers inderdaad? Of misschien wel op een hele andere manier? Stuur eventjes een spraakberichtje. Zeker als je nu achter het stuur zit, dan kun je dat gewoon doen. Of tik eventjes een berichtje in de Radio NL. Doe even mee aan het Radio NL onderzoek. Hoe rijd jij het liefst? Op sokken, schoenen, klompen of iets heel anders? Dit is Guus Meeuwis en Brabant.

0: Radio NL.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Ja, nu wordt het een beetje een opa verteld verhaal. Dat moet het ook niet worden. Maar 2021, ik weet het nog goed. Nee, dat is ook maar 5 jaar geleden. Maar ja, toen dit liedje uitkwam, ik weet nog heel goed dat niet iedereen kon wennen aan Donnie. Tegenwoordig gemeengoed in de Nederlandstalige muziek. En ja, het gaat iets ongeveer met iedere artiest samenwerken. Maar in dit geval echt nog bijzonder. En dan over Jonko's rappende René Vroeger. Ja, daar was Nederland nog niet helemaal aan toe. Maar goed, door het liedje wel een beetje normaal geworden. De OG onder de Donnie songs. Bom gepakt, hoorde je zojuist bij Radio NL. Ja, we hebben het vandaag over slippers in de auto. Volgens de Nederlandse wet mag het. Blijkt uit een artikel van Metro News. Die hebben er onderzoek naar gedaan. Er staat nergens in de wet dat het niet mag. Maar je mag niet voor gevaarlijke situaties zorgen. Dus ja, is het veilig genoeg? Dat is dan de vraag. Daarom de vraag aan jou. Ja, rijd jij het liefst op slippers, sokken? Misschien ook wel klompen? Of ben je gewoon net als ik de vaste schoenenrijder? Kom maar even door. In de Radio NL. Ben heel benieuwd. Rob uit Boven-Leeuwen. Goedenavond.
2: Hey, die Ivo. Hier Rob uit Boven-Leeuwen.
1: Hier Rob.
2: Ja, Ivo, ik heb het ook wel op sokken gereden. Vooral toen ik internationaal reed. Dan zat je toch wel een kleine 4 uur te sturen achter elkaar. Dus dan was het alleen maar de koerscontrole en rijden. Tegenwoordig zit ik meer in de distributie en nou weer veel op de bouw. Dus ik heb nou weer eigenlijk wel weer gewoon mijn werkschoenen aan. Mm-hmm. Maar ja, als ik op vakantie ben, zoals ik de afgelopen 2 weken, ja, dan rij ik vaak op slippers inderdaad. Dat vind ik wel lekker luchtig en dat bevalt me ook goed. Ja. Dus mijn schoeisel maakt niet zoveel uit wat ik aan heb. Dus ik kan overal mee rijden.
1: Oké, okay, helder. Ik zie Alex uit de wijk. Hey Ivo, rij in de vrachtwagen altijd op sokken. Klompen op de treeplank. In de auto, als het warm is, wel op sokken, anders schoenen. Mike uit Nieuwegein. Altijd op sokken, zomer en winter. Och man, dat wordt koud in de winter, denk ik dan, Mike. Willy uit Milhezen. Nou, op de sokjes, Ivo. Klompen op de treeplank. Werner uit Boskoop. Goedenavond, maakt niet uit. Houten klompen, laarzen, blote voeten, schoenen. Het gaat allemaal in de Mercedes-automaat. Groeten uit Boskoop. Jelmer uit Vilsteren. Ik bestuur de trekker en auto ook altijd op sokken, vooral in de zomer. Heerlijk. Johan uit Alblasserdam. Hey, kijk eens aan, Johan. Ik rij altijd met mijn schoenen aan. Arjan uit Gomenga. Altijd op sokken, vooral op de trekker. En nog even naar Petra uit Helmond aan de telefoon. Petra, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Nou, zeg het maar. Slippers, klompen, sokken, blote voeten, schoenen. Wat doe je het liefst?
3: Ik rij altijd met schoenen aan.
1: Altijd met
3: schoenen? Ja, ik heb geprobeerd met slippers aan te rijden en op blote voeten. Maar dat doet zozeer aan mijn voeten. Dus ik doe het nooit meer.
1: Met andere woorden, wij kunnen elkaar de hand schudden en wij zijn gewoon van de schoenenclub.
3: Juist.
1: Duidelijk. Dank voor het meedelen, Petra. Een fijne avond.
3: Oké, hetzelfde.
1: Petra uit Helmond. Ja, bij welke club hoor jij? Slippers, blote voeten, sokken? Kom maar even door in de Radio NL. Dit is de nieuwe Gordon.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
3: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Zie je nou wel, ze ruikt me.
10: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
11: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl.
16: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
17: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
16: en natuurlijk deze.
17: De vlam in de pijp.
16: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.

0: what he means.
1: Weet je, muziek kan in alle talen mooi zijn, hè? Of het nou in het Duits, in het Spaans of in het Engels is. Muziek is altijd mooi. Maar als een liedje je zo weet te raken in je eigen taal, dan weet je waarom Nederlandstalige muziek toch wel de voorkeur geniet. Och man, dit is zo mooi. De Dijk en Als ze er niet is, op waarheid berust. Hè? Geef het maar toe. Als je partner ineens van huis is, ja, dan mis je diegene toch wel een klein beetje. De Dijk dus bij Radio NL met nieuwe muziek zo direct. Dean Sanders, zijn nieuwste ga je horen na Ancora en Op het Leven. Wow.

Ja, ik heb gehoord dat het liedje ook heel populair is onder baby's. Hè? Die zingen dit direct mee. Ja, dit was de nieuwe Dean Sanders. Ik wil niet dat je gaat. En die hoor je zojuist bij Radio NL. Nieuwe muziek, die ontdek je natuurlijk bij ons. Hé, moeten we het er nog even over hebben, over gisteravond? Nee. Het is er al ruim voldoende over gegaan. Is het niet bij de koffieautomaat vanochtend, dan is het wel hier op de radio geweest. Maar 2-2, ja, had meer uitgehaald kunnen worden, denk ik. Maar goed, laten we het dan over belangrijke zaken hebben. Wat ben jij op dit moment aan het doen? Ben je nog aan het werk? Ben je aan het chillen? Ben je aan het hobbyen? Ben je aan het klussen? Ben je misschien wel aan het verven vanavond? Of doe je iets heel anders? Sta je momenteel misschien wel in de drive? Kan natuurlijk ook. Stuur eventjes een fotootje van wat je op dit moment aan het doen bent. Of stuur een spraakberichtje, mag natuurlijk ook. Zometeen hier op Radio NL, namelijk het Rondje Nederland. En daarmee kijken we iedere dag eventjes wat Nederland aan het doen is op deze maandagavond. Dus sluit aan en stuur eventjes een fotootje van jouw uitzicht momenteel als je aan het werk bent. Of stuur eventjes een spraakberichtje met jouw bezigheden op deze maandagavond. En sluit aan zometeen bij het Rondje Nederland. Ik ga jou

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar hoewel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Bij mij. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
4: Radio NL.
5: Dit is Radio NL. Hier moet je zijn voor...

0: Radio NL. Altijd aan. Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcrème?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Radio NL.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Oh, wat een goal! Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
11: Dat gaan we vieren.
10: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
14: Radio NL.
15: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
15: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
16: De Zomertour.
15: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
4: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
17: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Wim T. Schippers is overleden. Hij stond bekend als eigenzinnig kunstenaar en mediamaker. En we kenden hem natuurlijk ook van Sesamstraat, waarin hij de stem deed van Ernie. En verder maakte hij legendarische radioprogramma's als de Barend Servet Show en Ron Flon Flon. Schippers was 83. Gisteren nacht was er een grote brand bij een haringgroothandel in Scheveningen. En volgens Omroep West lijkt het een ongeluk. De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. Het vuur zorgde voor veel rook en er was ook een explosie. Tientallen mensen moesten hun huis uit. In Friesland zijn duizenden hardlopers bang dat de marathon van Sneek komend weekend wordt afgelast. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken vanwege het EHBO-plan om de marathon veilig te laten verlopen. Het plan is namelijk gemaakt door een veroordeelde nepambulancebroeder uit Groningen. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, Marius, wil in afwachting van zijn hoger beroep worden vrijgelaten. Maar dat kan hij op zijn buik schrijven. De rechter heeft het verzoek afgewezen. Marius kreeg eerder vandaag te horen dat hij 4 jaar de gevangenis in moet voor 2 verkrachtingen en een mishandeling. Het weer nu van Weer Online. Stapje voor stapje gaan we weer terug naar zomers weer. Dat is morgen in de loop van de dag te merken als de wolken verdwijnen en de zon gaat schijnen. Er is een kleine kans op een bui en het is warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
22: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: voor alle info, dandyvanout.com.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Goedenavond, het is 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Alleen controles gemeld in de Flitsmeister-app. A28 Groningen-Zwolle bij 118.1. En de A50 Eindhoven naar Os bij 116.2. Goeie reis.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Eva Pasveer!
2: En wat doe jij op dit moment? Stuur eventjes een spraakberichtje in de Radio NL app voor het Rondje Nederland.
3: Dit is de muziek van Radio NL.
5: Radio NL.
3: Altijd aan.
6: Ja, de leeuw komt er aan. De leeuw komt er aan.
3: Radio NL.

0: wat was het? Gino Groos bij Radio NL en Favoriete Kroeg. 7:11 op maandagavond. De werkweek is weer begonnen. De kater is weer een beetje verdreven na het 2-2 gelijkspel gisteren tegen de Japan. Nederlands elftal. Hoe kom jij een maandagavond door? Dan ben ik benieuwd naar. Stuur het eventjes door via de Radio NL. Wat doe jij op dit moment? Mag een fotootje sturen, spraakberichtje, alles is welkom. Als je maar even laat weten wat je aan het doen bent op deze maandagavond via de Radio NL app. Zo stuurt Liesbeth uit Jister Nijtjerk. Nou, op naar mijn ouders. Mijn vader die wordt morgen 65 jaar. Dus zometeen de tuin versieren daar. Ik hoop dat, ik denk dat vele vaders zo'n dochter willen hebben als jij, Liesbeth. Hartstikke leuk dat jullie de tuin daar gaan versieren. Succes! Jelmer uit Vilsteren, druk met de tweede steden gras uit elkaar schudden op de trekker en op de sokjes. Succes daar, vriend. Willy uit Milhezen, nou nog even een uurtje losse Ivo en daarna lekker pitten. Groetjes van Willy en Saskia in Denemarken. Ardi uit Molenaarsgraaf, die is druk bezig op de trekker. Ik zie Wio uit Wolvega. Ik heb weer een bestuurlijke functie in de Scania, Ivo, op naar Friesland. Groetjes van Wio. Daarna het Klasina Veen. Goedenavond, ik zit lekker op de bank naar jou te luisteren, Ivo. Sander uit Twello, die heeft zaterdag zijn verjaardag gevierd. En vandaag echt jarig, 46 jaar geworden. Gefeliciteerd, Sander. Johan uit Alblasserdam, die is aan het varen op weg naar Zwitserland. Met de tanker, zo te zien. Succes, Johan. Jan uit Kudelstaart, aan het werk in mijn schuurtje. Bestelling van 10 Kika vogelhuisjes voor AB1-projecten klaarmaken. En John Renkens uit Venray, goedenavond.
1: Hoi.
0: Jij hebt echt een ontzettend ondankbaar klusje wat jij aan het doen bent, John.
1: Nou, dat valt wel mee. Ik ben gewoon kabels aan het strippen.
0: Kabels aan het strippen. Ja, dat is dan met zo'n Stanley mesje het hoesje ervan afsnijden. Verschrikkelijk.
1: Nee. Ik heb nu bij Team nu heb ik zo'n kabelstripper gekocht. En dan ben ik in de werkbank en dan heb ik een boommachientje op.
0: Ja.
1: En dan kan ik verschillende maanden kan ik gewoon helemaal gewoon strippen. Van dik naar dun.
0: Dus die Chinese webshop die heeft voor jou een uitkomst?
1: Ja, zeker.
0: Scheelt het nou echt veel werk vergeleken met zo'n mesje dan?
1: Ja, want je moet dan eerst helemaal insnijden. En dan met handschoenen moet je helemaal leeg.
0: Ja.
1: Aftrekken. Mm. En nu is gewoon dat ding, een kabel, je zet de kabelstrubber in verschillende maten. En dan met nagel losmaken en trek hem zo los.
0: Maar goed, uiteindelijk heb je al die kabels gestript. En dan wat ga je ermee doen?
1: En leveren.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Het levert weer geld op, hè?
1: Ik krijg er iets meer voor als ze niet gestript zijn.
0: En dan kun je weer een nieuw kabelstripper machinetje kopen op een Chinese webshop.
1: Ja, en dan iets dergelijks. Kabels.
0: Hey, dank voor het hele show en een fijne avond.
1: Ingelijks.
0: Wat doe jij vanavond op deze maandagavond? Laat even van je horen in de Radio NL. Hey, dit is leuk. Een oudje van de Henk Wijngaard.

0: Wat een leuk liedje dit, hè? Wolter Kroes en Geef wat kleur aan heel je leven bij Radio NL op maandagavond. We zijn bezig met het Rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Til dat eventjes in de Radio NL-app. Zo stuurt Wouter uit Spijkenisse. Nou, ik heb net vierdaagse gelopen. Het was erg leuk om dat in Spijkenisse te doen. Alex uit De Wijk, die is nog druk aan het rijden. Ik zie ook Job uit Nieuw-Vennep binnenkomen. Hey Job, goedenavond.
1: Ik ben aan het luisteren naar liedjes waarvan ook Nederlandstalige liedjes zijn gemaakt. En het is echt bizar wat je dan tegenkomt en waar je denkt, is dit dat Nederlandstalige liedje?
0: Ja, dat doei, doei. Inderdaad wel vaker. Sven van Dijken uit Oldenhoven, eventjes dik aan het maaien, nog 2,5 uurtjes te gaan. Ja, en misschien toch wel het meest epische appje wat vanavond is binnengekomen, is van Kevin Has uit Groningen. Hey Kevin, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Aankomende zondag, dan ga je autocrossen. Dat is op zichzelf al vet natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar goed, daarvoor moet je een crossauto hebben. Nog vetter is dat je hem zelf maakt. En dat doe je ook.
2: Ja, klopt. Dat doe ik wel met behulp van mijn vader en met een goede vriend van mijn vader. Want alleen wordt het allemaal wel een beetje moeilijk.
0: Ja, dat snap ik, dat snap ik. Maar wat het allemaal nog vetter maakt, is dat je je auto hebt laten inspireren op Nederlandstalige muziek.
2: Ja, klopt. Op Doe Maar.
0: Op Doe Maar. Want ja, de kleuren van de auto die zijn in de kleur van de LP Skunk, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Dat is groen en roze. Maar hoe ben je zo bij het idee gekomen om dat in die kleuren te doen, Kevin?
2: Nou, ik reed in het verleden regeltijd in het zwart met rood. En dan was je best wel moeilijk terug te vinden op filmpjes. En toen op een gegeven moment was ik muziek aan het luisteren. En toen keek ik op Spotify. En toen zag ik in één keer, nou ja, die kleurencombinatie. Ik denk, hé, dat is ook wel leuk.
0: En een mooie eerbetoon aan de band Doe Maar natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk. Ja, ook supergoeie muziek. Dus ja, ik vind het allemaal wel mooi. Wij heten ook Autocross Team Doe Maar.
0: Hé, maar ik ben dan toch stiekem wel eventjes benieuwd. Waar kunnen we je dan bewonderen aankomende zondag als we je willen zien in de Doe Maar auto?
2: Dat is op aan de Koedijk, bij Eelde.
0: Eelde, helemaal goed. En
2: de aanvang is om 11:30.
0: Moeten we Doe Maar ook maar even draaien, denk je niet, Kevin?
2: Ja, zeker.
0: Oké, succes zondag, hoi.
2: Hey, fijne

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
7: Zie je nou wel, ze ruikt me.
8: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
16: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
17: Zonnebrandcreme?
18: Natuurlijk. Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
19: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
20: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
19: en natuurlijk deze.
20: De vlam in de pijp.
19: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.

0: Ja, terug van weg geweest. Corrie Konings. En er hangt iets in de lucht bij Radio NL. Ja, en dan wil ik je eventjes mee terugnemen in de tijd naar de Zero's. Een studentenband uit Groningen die ineens de grote podia bestormde in Nederland. Het was de band Is Ook Schitterend. De muzikanten uit die band die kwamen overal in Nederland vandaan. Bijvoorbeeld uit Zwolle, de leadzanger. Maar uiteindelijk, omdat de band is opgericht in Groningen, hadden ze toch een bijzondere band met de stad. En ze wilden een cadeautje geven aan de stad toen ze eenmaal afgestudeerd waren. En de band Is Ook Schitterend langzaamaan ging stoppen. En dat was dat ze een liedje in het Gronings gingen vertalen. Het werd het liedje Altijd Wil Iemand. Moet je maar eens een keertje opzoeken. In het Gronings heet het Altijd Wel Eine. En ik vind het vooral heel bijzonder dat een frontzanger die voor de rest helemaal geen Gronings spreekt of zingt, toch een liedje in het Gronings prachtig weet te brengen. Het origineel is minstens zo mooi in het Nederlands en die ga je nu horen op Radio NL. Er is Ook Schitterend en Altijd Wel Iemand.
1: Er is

0: als jij nu nog niet weet.
1: Het laatste rondje.
0: Bij Radio NL. Maandagavond, Meezing Maandag in het laatste rondje. We zijn op zoek naar een lekkere meezinger. Eventjes eentje die je uit volle borst kunt meeschreeuwen. Dat lijkt me het minste, toch? Dus kom maar door in de Radio NL app. Als je zin hebt in een echte meezinger, vraag hem aan. En hoor hem zometeen in het laatste rondje. Dit is Danilo.

0: Drieës en Losvast. En je weet het, ze zijn bij ons volgende week donderdag tijdens Radio NL Zomertour in Assen. De mannen van het Drieës geven daar een mini-concert. Daar wil je bij zijn. Ja, en mocht Assen nou te ver weg zijn, je kunt ook alles gratis meekijken via radionl.tv.
1: Het laatste rondje.
0: Zet het alvast rood omcirkeld in je agenda. Hey, het is tijd voor het laatste rondje op maandagavond. Dat is Mezing maandagavond in het laatste rondje. Op zoek naar een echte Mezinger. Dank als je het hebt aangevraagd in de gratis Radio NL app. Michella uit Raamsdonk-Sfeer. Goedenavond, Ivo. Ik zou graag Jesse Prins met 1% willen horen. Ardi den Butter uit Molenaarsgraaf. Party Squad met helemaal naar de kloten. Ja, is wel een echte Mezinger. Eerlijk is eerlijk. Mirte uit Capelle, die vraagt ook een leuke aan. Senna met Kleine Vogel. Groeten van de Luppes uit Capelle. Jesper uit Sint-Pierols-Gestel. Goedenavond. Zou je Jorieke Sterken met Maak me gek even willen draaien? Mooi nummer. Fijne avond. Willemien uit Nijmegen.
2: Goedenavond, Ivo. Weer Danny de Munk. Bloemetje even sturen. Of draaien. Tot later.
0: Ook leuk. Maar we gaan vanavond voor de suggestie van Hendry uit Westeraar. Het laatste rondje. Mezing maandagavond. Berthe Steigerpipe en de jongens van de bouw. Mooie Mezinger voor de maandagavond. Spreek je morgen weer 6:30. Tot dan.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week frostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
8: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
17: Radioreclame? Kijk op adverterenopderadio.nl. Adverterenopderadio.nl.
18: Radio NL.
19: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
20: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
19: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
20: De Zomertour.
19: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sineke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
22: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
21: Altijd aan. Dan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Kunstenaar en mediamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij was de bedenker van Barend Servet en Chef van Oekel en deed ook de stem van Ernie in Sesamstraat. Als kunstenaar maakte hij een pindakaasvloer die gekocht werd door een museum en een theatervoorstelling met afgekeurde politiehonden. Schippers was 83. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een opstootje geweest. Een groepje asielzoekers kreeg ruzie met elkaar. Zeker twee van hen moesten van de politie op de grond liggen en één is afgevoerd. Het aanmeldcentrum zit overvol en hulporganisaties waarschuwen daarom al langer voor oplopende spanningen. Gisteren nacht was er een grote brand bij een haringgroothandel in Scheveningen en volgens Omroep West lijkt het een ongeluk. De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. Het vuur zorgde voor veel rook en er was ook een explosie. Tientallen mensen moesten hun huis uit. En een stunt van Kaapverdië op het WK voetbal. Het speelde met 0-0 gelijk tegen Spanje. Met grote sterren als Lamine Yamal van Barcelona. Kaapverdië had de wedstrijd zelfs kunnen winnen door een grote kans in de slotfase. Bij Kaapverdië deden 4 spelers mee die in Rotterdam zijn geboren. Het weer nu van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt. Vannacht 7 graden in het noordoosten, 13 in Zeeland. En morgen wordt het maximaal 25 graden en er is dan ook kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
22: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
24: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
25: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
26: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Dit is de muziek van Radio NL.
14: Radio NL.
21: Altijd aan. Radio NL.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja?
2: Echt serieus? Wat een geld!
3: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
11: Eén man. 30 boeken. Eén kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
12: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
13: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
14: Kijk uit, hier ben ik. Beun de
13: en natuurlijk deze.
14: De vlam in de pijp.
13: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.

als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
5: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Zie je nou wel, ze ruikt me.
9: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
16: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
16: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
17: De Zomertour.
16: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krancafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
19: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Goed nieuws voor Europese vliegtuigpassagiers. Ook de komende jaren krijgen ze geld terug wanneer hun vlucht meer dan 3 uur is vertraagd. Maximaal €600. De compensatieregeling lag onder vuur, maar na jaren discussie hebben de EU-landen besloten om er niks aan te veranderen. In Ter Apel wachten ook vanavond weer tientallen asielzoekers bij de ingang van het aanmeldcentrum. De spanningen liepen daarbij zo hoog op dat er is gevochten en de politie ingreep. Hulpverleners waarschuwen al langer dat de lontjes steeds korter worden, nu de situatie bij het overvolle aanmeldcentrum maar niet verbetert. In Nunspeet op de Veluwe is een vrouw met haar Porsche dwars door de muur van een supermarkt gereden. De auto kwam terecht naast de zelfscankassa's. De schade is enorm, maar daar raakte niemand gewond. Het gaat om een ongeluk. Waarschijnlijk ging het mis tijdens het inparkeren. De VPRO is geschrokken van het nieuws dat Wim T. Schippers is overleden. Hij heeft veel voor ons betekend door de manier waarop hij de samenleving probeerde te ontregelen met zijn programma, zegt de VPRO. Schippers was 83 jaar. Hij zei ooit dat geboren worden onzin is, maar doodgaan nog onzinniger. Het weer nu van Weer Online. Droog en wisselend bewolkt. Vannacht 7 graden in het noordoosten en 13 in Zeeland. En morgen wordt het maximaal 25 graden. En er is dan ook een kleine kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
21: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
22: Dat gaan we vieren.
21: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
23: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
21: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
22: Dat gaan we vieren!
21: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
24: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
25: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Dit is de muziek van Radio NL.
19: Radio NL.
18: Altijd aan. Ja. Radio NL.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Radioreclame is snel en flexibel. Kijk op adverteren op de radio.nl.
11: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
12: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
11: en natuurlijk deze.
12: De vlam in de pijp.
11: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
13: Dit is Radio NL.
14: Altijd aan.
13: Altijd aan.

0: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
2: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oh, daar heb je Tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl. Radio bereikt iedereen. Thuis, in de auto, maar ook op het werk. Kijk op adverterenopderadio.nl.
9: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
10: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.

0: vind je bij Bol.
1: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Radio NL.
3: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
4: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
3: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
4: De Zomertour.
3: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krancafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
6: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
5: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jetten gaat dit weekend naar Rotterdam, waar een monument voor Molukkers wordt onthuld. De NOS meldt dat hij misschien excuses gaat maken voor hoe ze behandeld werden. Nederland beloofde in 1951 dat de Molukkers weer terug konden en een eigen staat zouden krijgen, maar daar kwam niets van terecht. De marathon van Sneek komende zaterdag gaat niet door. De marathon kwam in opspraak omdat het plan voor de EHBO was opgesteld door iemand die deed alsof hij een ambulancebroeder was. De gemeente trok erop de vergunning in omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Paul Hanen is verdrietig dat zijn vriend en collega Wim T. Schippers is overleden. Ze werkten bijvoorbeeld samen in Sesamstraat, waar ze de stemmen van Bert en Ernie deden. Ze waren meer dan 50 jaar bevriend. Premier Jette heeft ook gereageerd op het overlijden van Schippers. Nederland is een multitalent kwijt, zegt hij. En het is groot feest in Rotterdam. De Kaapverdische gemeenschap daar viert dat hun elftal met 0-0 gelijk heeft gespeeld tegen voetbalgrootmacht Spanje. Honderden mensen toeteren en zwaaien met vlaggen. Er wonen veel Kaapverdiërs in Rotterdam. 6 Kaapverdische spelers zijn er geboren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt. Het wordt vannacht 7 graden in het noordoosten en 13 in Zeeland. Morgen wordt het maximaal 25 graden en er is dan ook kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Dit is de muziek van Radio NL.
6: Radio NL.
5: Altijd aan.
11: Ja, de leeuw komt er.
5: Radio NL.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
5: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Adverteren op de radio.nl.
8: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
9: Kijk uit, hier ben ik.
8: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
11: Hebbes.
10: Kijk op ben.nl.
12: Ga jij voor lokaal, regionaal of landelijk succes?
11: Ik kreeg meteen meer websitebezoekers.
12: Wij helpen je de juiste luisteraars te bereiken.
11: Mijn klanten herkenden mijn bedrijf op de radio.
12: Kijk op adverterenopderadio.nl.
13: Radioreclame duur? Wel nee. Kijk op adverterenopderadio.nl.
14: Radio NL.
15: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
15: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
16: De zomer.
15: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
18: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een supermarkt in Gouda is iemand neergeschoten. Omstanders zeggen tegen de Telegraaf dat het slachtoffer een kind op een fatbike is. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er zou meerdere keren zijn geschoten. En de dader wordt nog gezocht. Premier Jette houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Wat hij daarin gaat zeggen is nog geheim. Er gaan geruchten dat hij excuses gaat aanbieden voor de behandeling van de Molukkers die hier in de jaren 50 naartoe kwamen. Meldingen van geweld en discriminatie tijdens de World Pride in Amsterdam komende zomer worden met voorrang opgepakt door de politie, dat zegt burgemeester Halsema. Ook komt er een campagne om mensen aan te moedigen om aangifte te doen. De World Pride begint op 25 juli en duurt 2 weken. Ook voor België is het WK nu echt begonnen. En ook voor onze zuidenburen begon het stroef. Ze speelden met 1-1 gelijk tegen Egypte. Na de eerste helft stond België achter, maar dankzij een eigen doelpunt van Egypte houden de Rode Duivels toch nog een punt over aan de wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima liggen tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Dit is de muziek van Radio NL.
18: Radio NL.
17: Altijd aan. Ja, de leeuw komt er. Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is een peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de tweede verdieping uit het raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Vliegtuigmaatschappijen mogen straks geen extra geld meer vragen aan mensen die alleen handbagage meenemen. Dat heeft het Europees Parlement besloten. Wel mogen ze korting geven aan mensen die dat niet doen. Verder blijven luchtvaartmaatschappijen verplicht om een vergoeding aan te bieden bij vertraging en moeten ze meer doen als mensen een overstap missen. Ook nu er een vredesdeal ligt, blijft het Israëlische leger actief in Libanon, Gaza en Syrië. Dat zegt premier Netanyahu. Hij zegt dat Israël veiligheidszones nodig heeft om het land te beschermen. Wel is Netanyahu blij dat er een akkoord is. Israël is daarmee gered van nucleaire uitroeiing door Iran, zegt hij. En de FIFA mag de oude vlag van Iran op het WK verbieden, heeft een Amerikaanse rechter besloten. Het gaat om een vlag van voor de Islamitische revolutie in de jaren 70. Die wordt gebruikt door tegenstanders van het huidige Iraanse regime. Iran speelt vannacht om 3 uur hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima ligt tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
9: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
9: Rand? Nee.
8: Fair enough.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Breng je bedrijf of product snel, effectief en professioneel onder de aandacht van onze luisteraars. Kijk op adverteren op de radio.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan. Ja, de leeuw komt er. Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In Amerika is een bommenwerper van de luchtmacht neergestort. Dat gebeurde kort na het opstijgen van een vliegveld in Californië. De luchtmacht vreest dat alle 8 inzittenden zijn omgekomen. Het vliegveld is na de crash direct gesloten en alle vluchten worden omgeleid. In Sleeuwijk is een man zwaar gewond geraakt die met zijn auto van de weg raakte. Volgens Omroep Brabant viel hij met auto en al 10 meter naar beneden vanaf een hoge dijk. De brandweer heeft hem naar boven moeten takelen. Daarna is hij door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De auto is totaal los. De marathon van Sneek gaat niet door, die zou komende zaterdag zijn. Het EHBO-plan was opgesteld door een man die deed alsof hij een ambulancebroeder was. Omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden, trok de gemeente de vergunning in. De organisatie gaat nu op zoek naar een nieuwe datum voor de marathon. En hoopvol nieuws over zangeres Bonnie Tyler. Ze werd wekenlang in coma gehouden na een spoedoperatie aan haar darmen. Haar management zegt dat ze is ontwaakt en dat het wat beter gaat, maar dat haar herstel nog lang kan duren. Bonnie Tyler is 75 en we kennen haar vooral van de jaren 80-hit Total Eclipse of the Heart. En dan nu het weer van weer.